0: Het is 3 voor 6, een hele goede morgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, er is opnieuw discussie over de schoollaptops, liever.
1: Ja, ouders en leerlingen die moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoal Demir vorig jaar vastlegde. Blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad bij Vlaamse schooldirecteurs. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten. Maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan die referentieprijs van minister Demir, die riskeren een sanctie. Sport met het WK hockey bij de mannen. Daar konden onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finale. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen, maar helaas, dus Spanje gaat naar de halve finales van dat WK. Ook op de Spelen in 2024 en het TK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. En door die zege komt Club mee aan de leiding met 9 op 9. Samen met Charleroi, Cercle Brugge staat 13e. En meer dan 66.000 mensen gingen de voorbije dagen kijken naar het muziekfestival Pukkelpop op de Weide in Kiewit. En dat noemen de organisatoren een groot succes. Gisteravond sloten op het hoofdpodium onder meer Bazaar en Zara Larsson Pukkelpop af. Zonder het traditionele vuurwerk dit jaar wel. Uiteraard door het extreem droge weer van de voorbije weken.
0: Ja, mijn keel is ook nog een beetje droog, denk ik, van Pukkelpop. Mijn stem zit nog ergens in een keldertje.
2: Nostalgie weer.
1: We krijgen een zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen begint dan droog met opklaringen. Daarna bewolkt met regen of buien en kans op onweer. In de namiddag klaart het morgen plaatselijk wat op. Maxima opnieuw tot 23 graden. Dus kijken naar woensdag. Dat start grijs. Daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen- of onweersbui vallen. Het is gevoelig warmer woensdag bij 22 tot 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
0: Helemaal klaar om die nieuwe week in te duiken met een vers blik energie. Net opengetrokken en natuurlijk met de grootste hits. Wat dacht je van Texas en Mylène Farmer? Een zeer goedemorgen. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen. We are music. De Nostalgie-app staat open voor jou.

0: Texas met Halo. Zometeen krijg je de vragen der vragen van Billy Ocean op een maandagochtend. Are you ready?
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, daar zijn we weer. Maandag, nieuwe week. Dag Sander, ben jij al wakker, jongen?
0: Goedemorgen.
2: Wel aanwezig, maar nog niet de aanknop gevonden of zoiets, hè?
0: Jawel, jawel, jawel. Maar laten we toch zeggen dat het weekend Pukkelpop...
2: Zo'n sporen nalaat, ja. Zoiets, ja?
0: Het heeft er toch vrij stevig op ingehakt, ja. Maar op zich, het was keileuk. Wel wat regen gehad af en toe, maar we hebben ons keihard geamuseerd. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel blij om terug te zijn. Om al die goede energie van het weekend met jou te kunnen delen.
2: Ja, dat geloof ik nu. Er is niks aan.
0: Wow, je gelooft daar niets.
2: Nee, omdat je je woordje vergeten te zeggen. Zo.
0: Oh ja, dat is waar. Oh, oh. Goedemorgen.
2: Bon, Immeravissante Sander, u ziet er schitterend uit als het weekend.
0: Aan de Immeravissante Veronique de Kok. Voilà, het is eruit. Ondertussen is onze leukste club ook al wakker.
2: Ja, die zijn duidelijk al wakker, zie maar.
0: Edwin Peters die stuurt goedemorgen Veronique en Sander. We gaan er weer van genieten van een mooie zonnige dag. Michael van Roosbroek die is erbij en ook Patrick Kloostermans die stuurt goedemorgen Vero, Sander en het hele nostalgie-team. De boterhammetjes zijn gesmeerd en hij is alvast op weg naar het werk. Voilà, die maandag die zetten we samen goed in met de leukste club van Vlaanderen. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen, hoor. En ik had je Billy Ocean beloofd, die komt er dan ook aan.
1: Sta op

0: Jasmijn uit Brugge die stuurt. Zeker zijn we ready to go. Ze vertrekt met goesting naar het werk vandaag. Geen vergadering op de planning stuurt ze in de nostalgie-app. En daar word ik zeer blij van. Dat snap ik helemaal. Ondertussen is het weer bijna 6:15.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Goedemorgen, 6:15. Dat is natuurlijk het moment waarop ik ons kauwgomballenmachine, onze chickenbakje, in gang draaien. We gaan dat meteen al eens doen, want die machine, die valasse, die zit vol vragen. Serieuze, maar ook minder serieuze vragen. Ja. Waar wij dus elke ochtend eentje beantwoorden, is Sander.
0: We proberen er eentje uit te trekken en daar krijg je dan het antwoord op. Ik ben wel benieuwd wat het vandaag wordt. Je hebt er eentje in je hand.
2: Ja, ik heb er al één in de hand. Dus als je wil weten van Sander en mij wat ons antwoord is. Ah, dat is nou wel een heel interessante, hè? Oh, ik denk dat ik het al weet bij u. Welke historische figuur had je graag eens willen ontmoeten?
0: Oké. Amai.
2: Ik weet dat.
0: Dat is precies een eerste date, zo van die vragen.
2: Ik weet dat.
0: Ik ga er even over moeten nadenken.
2: Ja.
0: Jij hoort zo meteen het antwoord. En welke historische figuur Veronique de Kok zou willen ontmoeten, dat hoor je ook zo meteen.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IssyParisXL. Love to see you
10: shine. Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voel eens, het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je... Oh. Zegt. Oh, Quadro.
13: Goedemorgen, Veronique. Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag. Stop.

0: op botten en pallen, triggerfinger met I Follow Rivers. Een koffietasje en een lepeltje. Meer heb je soms niet nodig om een legendarische cover te maken. Uit 2012
1: ja,
0: ondertussen.
1: Koffieke dat zal smaken zeker.
2: Wat ik nog wil vragen.
0: Wat zeg je?
1: Een koffieke dat zal smaken zeker. Dat
0: vind ik gewoon heel grof, omdat ik een weekend naar Pukkelpop ben geweest.
1: Schattig, dan ga je zien hoe jij eruit ziet.
0: Dat kan je allemaal zien via Play natuurlijk, hoe ik eruit zie. Maar ondertussen moeten wij een vraag stellen. Hè?
1: Elke ochtend beantwoorden wij een belangrijke levensvraag. Die uit onze kauwgomballenmachine die is gerold. En vandaag, ik heb ze nog altijd vast, Sander. Welke historische figuur had jij graag willen ontmoeten?
0: Ja.
1: Hoe zit dat bij u? Ik voel niet. Ik voel niet. Want ik weet wat jij normaal gezien had willen worden als kind.
0: Paus?
1: Ja.
0: Ja? Nee, ik zou niet de paus willen ontmoeten.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wel, ik ben heel benieuwd om het dan toch historisch. Ik zit helemaal verkeerd. Maar lees eens eerst wat er allemaal is binnengekomen. Want er zijn heel veel berichtjes, hè.
0: Ik heb vooral heel hard moeten lachen ook met Suzy, die zegt ik zou graag Asterix en Obelix ontmoeten.
1: Ah, dat is nog wel tof eigenlijk.
0: Die hebben niet echt bestaan, hè, Asterix en Obelix.
1: Ah, maar dat waren wel leuke verhaaltjes, hè?
0: Dat is waar, maar moeilijk om een stripfiguur te moeten natuurlijk in het echt.
1: Ik weet dat niet.
0: Dat is dan een hele moeilijke.
1: Of zo'n Suske en Wiske, ook tof.
0: Dat is ook tof. Ik lees hier Julius Caesar, dat iemand die zou willen ontmoeten. Napoleon lees ik hier. Wat zie ik hier nog allemaal? Alexander de Grote, ja, het zijn wel zo'n beetje de...
1: Oh my, van die historische figuren allemaal.
0: Beetje echt zo de grote heren uit de geschiedenis.
1: Alexander, vertel.
0: Ah, wel, ik heb daar nu over nagedacht tijdens de plaat. Ik vind dat een hele moeilijke, want ik ben zot van geschiedenis. En ik zou heel veel mensen willen ontmoeten. Maar als ik dan toch één naam zou moeten kiezen, misschien omdat het nu top of mind is, maar we zijn naar de musical Napoleon geweest, met Jelle Kleijmans. Ik vond dat zo'n intrigerend figuur, die man. Hij had heel veel slechte kanten, maar was ook wel heel innemend.
1: Ja, gepassioneerd.
0: Ja, en ook wel geniale ideeën die tot vandaag doorleven. Ja. Zou ik zo wel eens een avond mee willen tafelen? Zo,
1: ideeën mee wisselen.
0: Ik vond dat niet per se, maar gewoon weten, hoe zit die man in elkaar en hoe dacht hij over de dingen na?
1: Oké.
0: Hoe zit dat bij jou? Wie zou jij graag willen ontmoeten?
1: Maar ik heb er eigenlijk al een aantal historische ontmoet de afgelopen 30, 31 jaar. Ja, denk aan een Trump, helaas. Ja. Maar die zal ook wel de geschiedenisboeken ingaan waarschijnlijk. Boudewijn en Fabiola, die heb ik ook destijds gezien.
0: Julius Caesar heb je nog ontmoet, hè, in de tijd.
1: Maar degene die echt is bijgebleven, lieve Sander, dat is toch wel Nelson Mandela.
0: Heb jij Nelson Mandela ontmoet?
1: Maar jawel, jij weet dat toch. Ik heb ooit tijdens mijn misjaar was dat mogen deelnemen aan Miss World in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, hè. En dat was een hele maand dat we daar mochten rondreizen. En we hebben gedurende die maand ook mogen kennismaken met zijn privéwoning.
0: Ja.
1: We hebben met een aantal missen, waarschijnlijk de missen die uit het land kwamen waar hij een connectie mee had. Ja. Want hij kent ook Boudewijn destijds heel goed. En dan hebben wij 3 dagen op zijn domein mogen vertoeven en logeren. En om 4 uur ook een koffietje drinken met een koekje. En dan kwam hij effectief zoals echt zo'n typische gezellige bompa-figuur bij u zitten.
0: Toffe man of?
1: Gezellig, top, fantastisch. Echt zo iemand die je zou willen als je eigen opa.
0: Dus eigenlijk een wereldfiguur die vrij normaal was eigenlijk dan?
1: Absoluut, ja. Dat was ook met een goed doel gelinkt. Bij hem was dat, hij was dan ook Peter van een weeshuis ding daar ter plaatse. En iedereen mocht daar dan iets voor meenemen voor het goede doel. Dat werd dan verkocht per opbod. En die opbrengst ging dan naar dat weeshuis.
0: Amai, straf. Echt een straf van
1: Heel een toffe gast.

0: zou die het over mij hebben?
1: Ik denk het wel, ja. Ja. Het is uit 1996.
0: Dat zou kunnen.
1: Het zou over jou kunnen gaan. Het zou over jou kunnen gaan.
0: Stel je voor, zeg.
1: Een grote fan van Miss België, Eros Ramazzotti. Ondertussen, Veronique Kok, is het 6:55. En we hebben leuk bezoek in onze studio eigenlijk.
0: Ja, straks komt een James langs. Hè?
1: Ja, nee, maar we hebben op dit moment leuk bezoek in de studio.
0: Sorry, ik was al aan een James aan het denken. James Cook, die komt zo meteen. Maar ik heb nu mijn kleine rol bij. Maxuki.
1: Jouw zoon is bij natuurlijk jouw laatste week vakantie. Dan moet je al eens wat rommelen met de opvang. En je dacht, al eens goed oefenen voor school.
0: Ja, maar het is vooral omdat ik hierna heb ik nog opnames in Schelle. En dan vanavond heb ik nog tafel van Gert. Dus het is een behoorlijk pittig afwezigheidsdagje als mama. Dus dan neem ik die mee. Hè.
1: Ik ga eens even naar Maxuki kijken. Maxuki, je bent zeer vroeg moeten opstaan. Lukt het nog? Nee, laat hij weten. Het stemmetje zit nog ergens diep verscholen. Voilà. Als je dus iemand ziet rondwandelen op die camera's, dan weet je ineens wie het is.
0: Ja, dan weet je wie dat is, hè? Die krullenbol.
1: Nicky vindt dus ook altijd dat jouw zoontje op jou lijkt.
0: Ja, is dat zo? Ja, ik zie dat zelf niet.
1: Aan een appelboom krijgt geen peren, hè, Veronique?
0: Oké. Met een oudste wel, maar dan deze, ik zie het zelf niet.
1: Zometeen krijg je nog een ja-nee-vraag uit de actualiteit naar Blondie en naar Shakira.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: gewoon koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt een

0: vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
2: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: ja, heupen los met Shakira. Heb jij een beetje losse heupjes gehad afgelopen weekend op Pukkelpop?
1: Ah, wel, ik heb dus echt een compliment van iemand gehad dat ik blijkbaar zeer losse heupen heb. Nee, dat is echt waar.
0: Wat? Van wie?
1: Dat is een vriendin van ons. En die zei, ik was aan dat. Ze zei, amai, je hebt losse heupen.
0: Ja, die had al wat gedronken. Zeg.
1: Nee, ik heb echt losse heupen.
0: Oh.
1: Maar waarom geloof jij dat nu niet?
0: En wel, ik zie dat niet.
1: Ik heb echt, ik kan echt nog dansen, hoor.
0: Serieus?
1: Maar wat is dat hier, zeg?
0: En wel, bij de volgende plaat gaan wij eens een sloken doen.
1: Maar is het niet
0: ik ben
1: eens
0: benieuwd.
1: Maar sloken moeten niet. Je moet ze met je heupjes los op Shakira.
0: En wel, ja. En wel, het gebied moet jij van je stoelen recht staan. En moet jij je heupjes eens losgooien.
1: En wel, het is de Backstreet Boys met Everybody. Daar kan ik mijn heupen zeker wel op losgooien.
0: Ja, maar eerst is er nog onze ja-nee-vraag. Zoals elke ochtend hengelen wij naar een vraag uit de kranten. De laatste keer dat we dat eigenlijk zelf gaan doen. Want vanavond start de tafel van Gert terug. Hè. Dus morgen is het een ja-nee-vraag uit de show van vanavond. Maar nu gaan we het hebben over jeugdvoetbal. Voetbal, meer bepaald. Vind jij dat er alcohol mag worden geschonken bij het jeugdvoetbal? Met de veel ouders en supporters van die jeugdploegen. Zeker ook bij de Oost-Vlaamse voetbalclub Merendree. Die worden door het bestuur gevraagd om met mate alcohol te drinken. Als ze naar een match komen kijken van hun zoon of dochter.
1: Dat snap ik wel. En ook andere clubs in dat jeugdvoetbal die roepen die supporters op om voorzichtig te zijn met alcohol. Want een ouder die dronken aan een toog zit in de kantine.
0: Ja, dat is degoutant, hè.
1: Is eigenlijk helemaal geen goed voorbeeld voor de jeugd. Dus is de vraag eigenlijk heel simpel, hè?
0: Ja, ik snap het. Vind jij dat er alcohol mag worden geschonken bij jeugdvoetbal? Ja of nee? Stuur het heel even in onze nostalgie.
1: Jij stond dit weekend nog aan de zijlijn van het jeugdvoetbal.
0: Gisteren nog, ja.
1: We gaan eens kijken wat Veronique daar gedronken heeft. Dat hoor je allemaal na 7 uur. Was het een cola of was het iets anders?

0: was die enige discussie of ik losse heupen zou hebben.
1: Ja, maar je hebt het bewezen, hè?
0: Ik heb het bewezen. Wender zegt, ik heb ook nog best losse heupjes voor mijn leeftijd. Willen wij dan ook eens dansen, Veronique? Laat die beter in de
1: hostel. Dat is heel goed. Kom maar af.
0: Binnenkort is die 80s en 90s party in de Carré, hè?
1: Ja, ze?
0: Kan, dan kunnen we daar testen wat de heupjes loszitten, hè?
1: Die van mij zitten goed los, hè? Ik heb dat van de weekend nog getest.
0: We zullen er wat vijzen in zetten, ze biedt. Dat is de truc vast. Ondertussen Olivia Newton-John.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk, ja.
8: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
11: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
12: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Goedemorgen, het is 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er is opnieuw discussie rond de laptops in onze scholen.
14: Ouders en leerlingen moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoal Demir vorig jaar oplegde. Dat blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad bij de Vlaamse schooldirecteurs. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten, maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan die referentieprijs van minister Demir riskeren een sanctie. Dan meteen sport met het WK hockey bij de mannen. Daar kon onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finale. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje. Terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen. Maar helaas dus, je hoort een ontgoochelde Nicolas de Kerpel van onze Red Lions.
15: Het was gewoon net niets. Het draaide gewoon net niets. Aan onze kant, en ja, ik kan niks anders zeggen eigenlijk, dat we enorm teleurgesteld zijn en dat we het eigenlijk niet verdiend vinden. Maar daar zijn we vet mee in sporten en dat gebeurt af en toe.
14: Spanje gaat dus na die halve finales van het WK ook op de Spelen in 2024. En het EK vorig jaar waren die Spanjaarden de boemannen voor onze Red Lions. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club. Door de zege komt Club Brugge mee aan de leiding met 9 op 9 samen met Charleroi. En meer dan 66.000 mensen die gingen voorbije dagen kijken naar het muziekfestival Pukkelpop op de Weide in Kiewit. En dat noemen de organisatoren een groot succes. Gisteravond sloten op het hoofdpodium onder meer Bazaar en Zara Larsson Pukkelpop af. Zonder het traditionele vuurwerk dit jaar wel te verstaan, uiteraard. Door het extreem droge weer van de voorbije weken.
16: Nostalgie weer.
14: We krijgen een zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Ja, dat is wat anders dan die 38 graden die ik gewend was in Bonlieu in de Franse Provence bij Nicolas en Barbara in Une Sieste en Luberon. Luberon is een berg trouwens.
13: Oh, dat is gewoon wat reclame dat jij hier maakt.
14: Ja, het is een echte aanrader, zou ik zo zeggen.
17: Alleen, krijg je daar nu geld voor, Bart? Of hoe zit dat
13: nu? Ja, mag daar gratis verblijven, zeker.
14: Voilà, volgend jaar is al geboekt, dus geen probleem.
17: Dat is hier toch mannetjes plat op de buik op maandag.
14: Une Sieste en Luberon in de Bonlieu. Goed, het weer morgen dan. Begint droog met opklaringen, daarna bewolkt met regen of buien, kans op onweer. In de namiddag klaart het morgen wat op. Maximaal hier tot 23 graden. Woensdag start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen- of onweersbui vallen. Het is gevoelig warmer bij 22 tot 27 graden woensdag. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: En ik zou nu ook graag reclame maken voor het hotelletje waar ik... Mag je me altijd laten weten. Ik doe dat plat op een buik.
16: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
13: Goedemorgen, hopelijk heb je genoten van het weekend. Onze Sander duidelijk wel. Hè. Wij slepen hem er wel doorheen met goede muziek en veel gezelligheid. Nieuwe week, nieuwe energie. Welkom in onze club.

0: Goedemorgen, het is bijna 6:54 op deze maandag die de start is eigenlijk van de laatste week vakantie. 1 september komt dichter en dichterbij helaas. In Wallonië beginnen ze trouwens vandaag al terug aan het schooljaar.
1: Dat is ook de eerste keer dat ze in Wallonië een keer vroeger aan iets beginnen dan bij ons. Nee, slecht mopje. Ik hou van de Walen, dat is fantastisch volk.
0: Maar bon, dus aan alle leerlingen, geniet dus nog van het laatste weekje nu. En aan alle studenten, succes nog met die laatste herexamens, want dat is ook nu, denk ik. Zeker als je zo'n weekend pukkelpop achter de rug hebt. Jongens, gaat dat wat beter met jou, Sander?
1: Maar gaat het beter? Het is nooit slecht met mij gegaan. Ik voel me echt fantastisch.
0: Zijn nog niet gestreken eigenlijk, dat is dan.
1: Wat ben ik nog niet?
0: Nog niet glad gestreken.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, ken je dat niet? Dat je er nog een beetje verfrommeld uitziet?
1: Ah ja, maar dat heb ik altijd wel een beetje,
0: nee,
1: dat ik er verfrommeld uitzie. Maar ik ben niet meer op de leeftijd dat ik, zoals de 16-jarigen die voor het eerst naar pukkelpop gaan en daar echt alles uithalen. Dat kan ik niet meer. Dus nee? ik moet... Pick your battles, zeggen ze in het Engels.
0: Jij bent nog zo jong. Wacht, dat ik dat doe, amai. Kun je mij reanimeren?
1: Dan kunnen ze met de vuilkarren komen halen aan het einde van dat weekend.
0: Gaat dat lukken om dat ja-nee-bordje in de lucht te steken? Gaat dat nog lukken?
1: Dat gaat zeker nog lukken.
0: Ja, want onze ja-nee-vraag vandaag, die luidt: vind jij dat er alcohol mag worden geschonken bij het jeugdvoetbal? Ja, de aanleiding was natuurlijk de ouders en supporters van de jeugdploegen bij de Oost-Vlaamse voetbalclub Merendree. Die worden door het bestuur gevraagd om met mate alcohol te drinken als ze naar een match komen kijken van hun zoon of dochter. Want het zou natuurlijk, als je daar zo een beetje dronken aan de toog zit, helemaal geen goed voorbeeld zijn voor de jeugd. Dus mag er alcohol worden geschonken bij het jeugdvoetbal, ja of nee? In de app zijn de meningen verdeeld, hè?
1: Ja, Britti, het Brasgaat die stuurt dat mag zeker. Dat zijn inkomsten voor de club. Als men dat nu ook gaat verbieden, wordt er veel minder gedronken. Freya Dadizeel heeft er ook geen probleem mee dat er gedronken wordt op het jeugdvoetbal, maar met mate.
0: Ja, en Wim uit Berlaar heeft ook een bericht gestuurd. Ik vind dat er zeker alcohol mag geschonken worden bij het jeugdvoetbal. Er worden al meer dan genoeg restricties opgelegd in de horeca en op sportterreinen. De ouders moeten zich maar zelf verantwoordelijk gedragen in het bijzijn van hun kind of andere kinderen. Nassie of uit Merelbeke die stuurt van nee, dat is geen goed voorbeeld voor de jeugd. Maar Johan uit Aals die stuurt dan weer dat verbieden, dat slaat nu eens helemaal niks op de jeugd. Maar
1: nee, verbieden, laat de jeugd de jeugd zijn. Ons voor een ja. En dan ben ik zo gezegd, ik heb dan een weekend pukkel op achter de rug.
0: Ja, maar punten in die zin. Nee. Dat vind ik altijd
1: het zal nog aan Johan ook liggen. Ook. Mabo, we zullen bij ons bordje eens in de lucht steken. Vind je dat alcohol moet verboden worden bij het jeugdvoetbal? Ja of nee, Veronique? Ik zie een...
0: Oh, mijn zoon wil nee zeggen. Ik wilde ja zeggen.
1: Jij zegt ja, jouw zoon zegt nee. Onze producer zegt ook nee. En ik zeg ook ja.
0: Oké, vertel, waarom wel?
1: Ik vind dat daar te veel excessen in gebeuren. In jeugdvoetbal komen er nu niet zo heel veel. Maar de verhalen die je daarvan hoort van ouders die zich gaan moeien met wedstrijden, ruzie met scheidsrechters.
0: Maar vinden niet dat dat dan de verantwoordelijkheid is van die ouders? Want Wim uit Berlaar had dat er net ook al gestuurd in de app. Dat is toch uw eigen verantwoordelijkheid? Normaal gezien toch slim genoeg om te weten wat je als voorbeeld voor je kinderen kan doen.
1: Ja, maar ik zou toch ook zeggen dat dan de eigen verantwoordelijkheid is om geen ruzie te maken.
0: Natuurlijk.
1: Maar dat gebeurt ook heel veel. Dus ja. Jij zegt ook ja, jij zou het toch verbieden, hè?
0: Ja, het is moeilijk, hè?
1: Jij staat vaak aan de zijlijn.
0: Ik ben gisteren nog gaan kijken naar de match. Maar ja, dat zijn natuurlijk op die leeftijd zijn dat jeugdmatchen die 's morgens en 's middags zijn. Als je dan al met een pint of met alcohol in je hand staat, dan heb je denk ik wel een probleem.
1: Jij drinkt er gewoon een cola zero'tje of een...
0: Oh, een thee, want het was koud. Maar je kent mij toch, dat is altijd koud. Het is iets warm.
1: Ja, maar het is een moeilijke. Het verbieden enerzijds en het...
0: Verbieden is altijd moeilijk, over eender welk onderwerp.
1: Ja, dus laat ons dan afsluiten op, we gaan het niet verbieden, maar probeer er toch
0: probeer
1: wat...
0: Probeer even na te denken, hè, mannen.
1: Of misschien na de middag of zo. Dat je dan voor de middag
0: dan is het al niet meer de jeugd zeker. Dan zijn het al de grotere gasten die spelen. Hè?
1: Dat is waar. Ondertussen, Fergal Sharkey met A Good Heart. 6:07 op deze donderdag. Pak er voor jou nog een koffietje bij. Misschien de eerste van de dag. Zometeen hoor je ook weer onze weerman Erwin. Die vertelt hoe het gaat met het weer. En om 7:15 kan je weer tickets winnen voor Disneyland Parijs in de quiz van je leven. Goedemorgen. Ai.

0: Dat is toch echt een zalige plaat, hè?
1: Harry Styles met Ernest Was. Fantastisch nummer. En zo meteen krijg je nog meer goede muziek. De grootste hits natuurlijk op je boterham.
0: En wel, ik vind het altijd heel leuk om zo de hele rit in de auto, wetende dat je heel de dag van goede muziek kunt genieten. Ik vind dat het tof, hè?
1: Ja, dan kom je naar hier en dan denk je...
0: Ah, dat vind ik tof.
1: En wij worden, het gekste is ook, wij worden daar nog eens voor betaald om naar die muziek te luisteren. Ik vind dat echt de mooiste job ter wereld op de radio.
0: Ik vind dat heel plezant. Ik vind dat echt heel leuk.
1: Zo meteen krijg je Queen met Don't Stop Me Now. En dan een van je favorieten, Vero. Onze George Michael. Amai, soort...
0: Ja, ik vind dat echt leuk. Ik vind dat echt heel plezant.
1: Er begint van alles vrij te komen. Zie maar dat je bent afgekoeld. Stedig dat we bij Erwin zijn zo meteen. Want die gaan eens vragen of we de week met een zonnebril of met een ruwe laarzen gaan moeten starten.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Lenen bij Leeman.
4: Zeg, Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
5: Ja, wacht dan even, Suzy.
4: Oeh, wacht even.
5: Nog een minuutje.
4: En wat is er dan?
5: Ah, wel... Dat kan ik last minute ons raas boeken.
4: Maar Harry toch.
6: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
9: Klein stresske?
10: Nothing at all.
9: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
1: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stamp met Philo.

0: Oh, Sander, ik heb nog een klein wistje datje over George Michael en Aretha Franklin. Die een I Knew You Were Waiting. Je weet natuurlijk, die stem van Aretha, dat is een echt kanon, niet normaal. Een echte bom van een stem heeft hij. Met deze samenwerking voor deze hit wist natuurlijk George van... Oei, ik ga hier moeten inperken qua stemvolume. En heeft hij bewust niet de hoge tonen gehaald.
1: Oh, fantastisch.
0: Om niet te moeten afgaan.
1: Om niet te moeten afgaan tegen onze Rita. Ja, ja, soms voilà. Moet je weten waar je plek is natuurlijk. Voilà.
2: Het weer met Erwin.
0: Goedemorgen Erwin, tijd voor ons weerpraatje natuurlijk. Zeg, hoe is het uw weekend geweest? Voetbalweekendje was het, hè?
3: Ja, klopt helemaal. Veronique, de derby gaan kijken tussen Club en Cercle in Brugge. En ja, we hebben er een lange wandeling in Sint-Andries aangekoppeld en genoten van het zonnige weer gisteren.
0: Oké, dat is leuk. En wordt het nu nog een zonnige maandag of wordt het eerder regenachtig vandaag?
3: Uitstekende zomerdag zelfs vandaag. De beste van de hele week. Ja, want het blijft vandaag in elk geval overal droog met flink wat zon. Bij straks temperaturen tussen 22 en 23 graden. Ideaal om in de grote vakantie nog eens in open lucht te genieten van een wandeling, fietstochtje, een pretparkje bezoeken. Ja, je kan zoveel doen in open lucht in Vlaanderen.
0: Oké, maar zo te horen mogen we de komende dagen dus niet zoveel zon meer verwachten.
3: Ja, het wordt de komende dagen wel warmer, goed nieuws dus. Maar hierdoor ook een stuk onstabieler met regelmatig kans op stevige onweersbuien. Morgen bijvoorbeeld begint de dag wel droog met zon, maar nog voor de middag komen al de eerste buien tot leven. En dan zijn we vertrokken voor een reeks wisselvallige dagen met zon, met wolken, maar ook met regen en onweersbuien. Soms veel regen op korte tijd, dat is vooral donderdag het geval, moeten we toch goed in de gaten houden. Bij temperaturen die dus ja, die echt goed doen. Tussen 25 en 27 graden.
0: Dat is wel mooi.
1: Dat noemen ze het einde van de zomer eigenlijk, Erwin, dat we aan het beleven zijn. Of komen die echt hoge temperaturen nog terug of moeten we daar niet meer op hopen dit jaar?
3: Oh jawel, september kan best een fijne zomermaand worden. Dus ik ben ervan overtuigd dat we in de loop van september ook nog wel goede zomerdagen zullen krijgen.
0: Ja, dat is zo een typische, als de kinderen terug naar school moeten, dan wordt het terug heel warm. Dat is vaak zo, hè.
1: De Indian Summer heet dat eigenlijk, ja. Dat is om ze allemaal een loer te draaien van. Jullie moeten terug aan de schoolbanken zitten, we zullen de zon nog eens laten schijnen.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is 7:55. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: En
0: Bart, opvallend nieuws over de leerkrachten in het middelbaar onderwijs.
1: Ja, 3 op de 10 die er lesgeven hebben niet het juiste diploma, blijkt uit een nieuw onderzoek van onze collega's van HLN. In een buitengewoon secundair onderwijs gaat het zelfs om de helft van de leerkrachten. De meeste volgden wel een lerarenopleiding, maar specialiseerden zich niet in het vak dat ze geven. Ook regionaal zijn er verschillen. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn 6 op de 10 leerkrachten wel juist geschoold. In Genk is dat 7 op de 10. Onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het wereldkampioenschap. Ze speelden gisteravond in

0: klimaatverandering.
1: En wel, ik let daar eerlijk gezegd altijd op dat er genoeg groenten op ons bord liggen. Ja, als we thuis koken zo. Hè?
2: En ik ook dat die groenten van niet te ver komen, daar kijk ik ook naar.
1: Ja, eigenlijk ik niet.
2: Nee?
1: Nee.
0: Allee.
1: Nee, stom hè.
0: Ja, ik ga elke weekend bij onze plaatselijke boer om wat patatjes en wat wortelen en wat spinazies.
1: Ja, ik snap het. Mijn man doet dat ook. Ja, ik het totaal niet. Ja, stom hè.
2: Ja, bij mij is dat, als je in de supermarkt, op de verpakking staat het heel duidelijk hè, waar het vanaf komt. Ja.
1: En jij leest dat dan ook?
2: Ja.
1: Amai, wauw.
2: Doe jij het echt gewoon blind, de Karin, wat ik nodig heb?
1: Ja.
0: Allee.
1: Oh, ja, ik heb dat alles zo.
0: Nee.
1: Ja,
0: ik
1: niet
0: eet
1: goed,
0: maar
1: he?
0: Lokaal.
1: Maar wij eten wel veel groentjes, dat wel.
2: Ja, maar ze komen niet van bij ons.
1: Nee, sorry. Hè.
2: Oh. Allee.
1: Ja, ik ga het doen. Ja, Sander.
2: Op de blote poep anders, hè, de kok.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 7:55. En dan is het weer bijna tijd voor het leukste moment van de dag.
1: De quiz van je leven.
0: Inderdaad, vorige week hebben we al 5 mensen heel blij gemaakt, hè, met tickets voor Disneyland Parijs. En misschien is het vandaag wel aan jou als je meespeelt natuurlijk, hè, met de quiz van je leven.
2: Ja, dat is een nostalgische quiz die voor jou persoonlijk gemaakt wordt, want de vragen die hangen af van jouw geboortejaar. Dus die quiz is voor iedereen anders. Je krijgt 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 van toen je 20 was. Echt wel letterlijk de quiz van jouw leven.
0: Inderdaad, dus wil jij meespelen, stuur dan nu jouw geboortejaar in onze nostalgie-app en kan je meteen meespelen.
2: En wie weet ben jij degene die om 7:45 de quiz van je leven speelt en misschien wel tot 4 tickets wint voor Disneyland Parijs.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh,
3: Lidl, dat kan tellen.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
3: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Heel plezant, maar wel vroeg, hè.

0: Goedemorgen, het is bijna 7:45. Ondertussen weet je hopelijk wat dat betekent, want we gaan weer spelen.
1: De quiz van je leven.
0: Ja, de quiz van je leven, die gaan we spelen, want er liggen hier weer Disneyland tickets klaar. 4 om precies te zijn. En die gaan vandaag misschien wel naar Stijn uit Peer. Goedemorgen, Stijn.
2: Hey, dag Veronique. Dag Sander. Goedemorgen.
0: Hey. Dag Stijn, wat ben je aan het doen op dit vroege uur?
2: Ik sta nu net aan de kant. Ik was onderweg naar mijn werk.
0: Ah, oké. Dat is zeer goed, want die ga je echt wel nodig hebben, die plaats en die tijd, om het beste van jezelf te geven zometeen in de quiz van jouw leven. Sander, wat gaan we juist doen? Vertel het eens.
3: Dat is heel erg simpel, Stijn. Jij krijgt 3 vragen van ons. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. Heb je 1 juist, dan ben je 1 ticket. 2 juiste antwoorden, dat zijn natuurlijk 2 tickets, maar 3 juiste antwoorden, Stijn, die leveren jou maar liefst 4 tickets op. Is dat allemaal duidelijk?
2: Dat is zeer duidelijk.
0: Oké, Stijn, je bent geboren in 1982, dus daaruit komt ook jouw eerste vraag. In 1982 moest en zou iedereen dit hebben. Zo'n vierkante kubus met allemaal gekleurde vakjes, die je dan in 1 kleur per kant moest krijgen. Hoe heette die kubus die in alle 82 speelplaatsen veroverde?
2: Volgens mij gaat dat de Rubik kubus zijn.
3: Dat is nog een beetje met een ochtendstemmetje. Maar
2: ja,
3: dat is
2: ochtends maandag, hè.
3: Maar dat is alvast helemaal juist.
0: Ja, dat is al binnen. Oké, vraag 2. Dan is er eentje uit het jaar dat je 10 was. Dat is in 1992. Toen scoorde een Amerikaanse band een megahit met deze.

0: Ja, welke band lag er toen Under the Bridge?
1: Under the Bridge? Ja, ik heb de verkeerde band voor.
2: Een gokje, Stijn. Toch een gokje.
1: Echt geen idee.
2: Nee. Oh. Dat waren de Red Hot Chili Peppers.
1: Oh, god hemel. Ja, ik had de toxische.
0: Nee, ga dat moeten gokken dan, verdorie toch.
1: Ja.
0: Oh. En dan, de laatste vraag uit het jaar dat je 20 was. Waarmee je toch nog kan verdubbelen naar 20.
3: Houston, we have a problem.
0: Een Belg in de ruimte. In 2002 was het voor de tweede keer zover. Welke Gentenaar werd in 2002 de tweede Belgische astronaut ooit na Dirk Vriemhout? Wie was dat?
1: Goh, ik wou net zeggen Dirk Vriemhout, maar moet ik even denken.
2: Moet het nu wel weten, Stijn?
1: Ja, geen idee.
2: Oh, nee, dat is de foute knop. Het is natuurlijk Frank de Winne.
1: Frank de Winne.
0: Het is nog vroeg precies, hè, Stijn.
1: Ja,
0: potverdorie.
1: Ik heb beter op een andere dag mee dan de maandag.
0: Maar toch, één ticket binnen. Je hebt één ticket gewonnen. Dan ga je kunnen genieten daar in je eentje misschien, hè, in Disneyland.
1: Dat wordt gezellig.
0: Veel plezier daar, hè.
1: Jawel, dankjewel.
0: Doei, doei. Love sake, each mistake. Oh.

0: Brian Adams met Can't Stop This Thing We Started. We hebben heel erg fijn bezoek in onze studio.
1: Oh, mannetjes is hier al lachen geblazen. Hij is nog maar 3 minuten op zijn stoel gaan zitten. James Cook, goedemorgen.
2: Zeg, goedemorgen. Ik vind het nogal leuk dat ik hier ben, want je moet weten, ik kijk elke ochtend naar jullie. Dus nu ben ik op die tv die nu al staat in mijn keuken. Hallo James. Dag James.
0: Ja, en soms stuur je dan ook een berichtje aan, vind ik, oei, niet goed geslapen. Of...
1: Ja, dat was vorige week. Dan had ik een hele moeilijke dag.
2: Ja, ik had dat weer gezien. Hè. Ja. Ik zag hier zo wat puffen achter uw bureau. Ik dacht, nee, dat gaat dan niet goed. Oftewel heeft ze geen opslag gehad, oftewel is iets aan de hand.
1: Nee, geen opslag was al geregeld.
2: Oké, dan is het goed.
0: Zijn jij vlot geraakt, James, zo vroeg op de dag?
2: Ah, wel, ja, dat is juist leuk aan zo vroeg opstaan. Hè. Dan is er geen verkeer, dan lukt alles.
1: Ja, het is ook nog vakantieweken. Hè. Volgende week gaat dat iets anders zijn, toch?
2: Zeg, is het daarom dat uw kleine mee is? Want ik zie dat,
1: ik heb geen opvang. Hè?
2: Ja, neem je kind mee naar je werkdag.
1: Ja, even toch.
2: Die Frans mijn ontbijt opgeven.
1: Nou ja, je moest het niet hebben.
2: Dan krijg je van nostalgie dan zo'n plateau met zo wat croissants.
1: Hé, je wordt toch gesoigneerd, hè?
2: Amai, zeg. Maar, en je pakt hem een hele dag mee, hè?
1: Aber ik heb zelfs opnames in Schelle voor een hele leuke quiz.
2: Dus dat zeg eens, hè? Ja. Ik zei tegen hem, ik zeg, je weet hoe dat je met een hele dag aan je been hebt.
1: Ah, ja.
2: En daarna gaat er nog naar de tafel van Gert.
1: Ja, dat is straks, ja, met Gertje. Hè, ja.
2: Dat is toch geen cadeau voor dat kind.
0: Een lekker gevulde showbizdag,
1: maar,
0: natuurlijk.
1: Pas op, stiekem vind je dat leukste, hè?
2: Ja?
1: Maar ja.
2: Ja, als iedereen zijn eten gaat opeten, dan komt het goed. Ja.
0: Zometeen, na 8 uur praten we verder over die leuke showbiz quiz die eraan komt, natuurlijk, met James Cook. Die hoor je na Culture Club en 5.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Jij kent mij misschien als Axel Taslayer. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
3: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:00. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er is opnieuw discussie rond de laptops in onze scholen.
6: Ja, ouders en leerlingen moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoël Demir vorig jaar vastlegde. Blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad bij Vlaamse schooldirecteurs. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten. Maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan die referentieprijzen van minister Demir, die riskeren een sanctie. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie voorzien, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Joop Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts. Dat komt omdat veel mensen naar de rechter trekken om geen windmolen in hun buurt te hebben die te dicht bij hun huizen staat. Maar ook de beste plaatsen om windmolens te bouwen zijn bijna allemaal ingenomen, ook op onze industrieterreinen. Sport. Met het WK hockey bij de mannen, daar konden onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finales. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze eigenlijk moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de wedstrijd en kregen veel kansen, maar helaas dus. Je hoort een ontgoochelde Nicolas de Kerpel van onze Red Lions.
7: Het was gewoon net niet, het draaide gewoon net niet. Aan onze kant, en ja, ik zeg het, ik kan niks anders zeggen eigenlijk, dat we enorm teleurgesteld zijn en dat we het eigenlijk niet verdiend vinden, maar daar zijn we vet mee in sport en dat gebeurt af en toe.
6: Spanje gaat dus naar die halve finales van het WK. Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar waren die Spanjaarden de boemannen voor onze Red Lions. En in de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. En door die zege komt Club mee aan de leiding met 9-9 samen met Charleroi.
8: Nostalgie weer.
6: We genieten van een zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen dan begint droog met opklaringen. Daarna bewolkt met regen of buien, kans op onweer. In de namiddag morgen klaart het plaatselijk wat op. Maxima opnieuw tot 23 graden. Dus kijken naar woensdag dan. Dat start grijs. Daarna afwisselend zon en wolkenvelden. Er kan altijd wel een regen- of onweersbui vallen. Het is ook gevoelig warmer woensdag bij 22 tot 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen. Sander die heeft een heel zwaar weekend achter de rug. Dus vandaag veel koffie voor hem en goede muziek voor jou. En daarbovenop nog eens een James Cook. Op maandag. Kom maar op.

0: Een heel goedemorgen. 8:08 ondertussen. En ik geef het toe, als ik het zelf, de muziek zit hier alweer heel goed, hè, bij Nostalgie. Maar ook het gezelschap is alleen maar mooier geworden. James Cookskin is gearriveerd.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles goed?
1: Ja, het is eigenlijk wel. Het is een beetje, ja, zo gelijk Sinterklaas, hè, vanavond. Voor dan eerste keer die zeg eens.
0: Maar spannend, toch?
1: Ja, maar het zou wel zijn, dan staat op en dan denkt, oh, ja, dat doet toch iets, mijn mens.
2: Ja, vanavond inderdaad, die eerste aflevering van Zeg Eens op Play. Zijn. Is dat dan echt alsof er een kindje gaat geboren worden vandaag in je hoofd?
1: Maar altijd. Dat maakt niet uit welk programma dat is. Altijd als u een eerste er is, dan denkt u, alright, bring it on. Zelfs als een tweede of een derde seizoen. Ik heb dat acht seizoenen lang gehad met Gert Late Night. De eerste is altijd speciaal.
0: Ja, Zeg Eens een iconisch concept, maar eigenlijk wel een super simpel verhaal. Hè?
1: Maar ik denk net dat de kracht is van dat format. Het is zo simpel, je mag geen ui zeggen, je mag geen verboden woord zeggen en anders zit eraan. Zo gaat dat. En...
0: Het is wel moeilijker dan je denkt.
1: Oh, maar man, wat mensen komen zichzelf er tegen. Hè?
2: Prachtig.
1: Maar echt waar, hè? Mensen komen zichzelf er tegen. Ik heb al Flipkonijnen gezien, dat denkt, ja, dat is hier de rustigste BV van de... Allee, maar dat is dus niet, hè? Geloof mij. Hoe dat Hanneke daar tekeer gaat van K3. Echt waar, de kinderen zouden er bang van zijn. Hè?
0: Ja. Maar het is ook gewoon heel frustrerend. Allee, ik mag dat al zeggen, ik heb ook al mee... Het is erg, hè?
1: Ja, en is scheldwoorden dat daar worden geroepen. Ja. Oh, jongens, toch.
0: Ja, maar ja.
2: Ben je er goed in? Vind je van jezelf?
0: Nee, totaal niet. En wat totaal niet. Je concentreert je heel de tijd op dat woord. Je hebt dat heel de tijd voor je en je probeert te lullen. Je lult, hè?
1: Ja.
0: Je zit echt te lullen, hè?
1: Daarom hebben ze het programma meegegeven. Als iets zo goed is... Als iets wat ik goed in ben, is dat lullen. Hè.
2: Fantastisch.
0: Oh, maar hoe snel dat erin sluipt. Hè?
2: Het is een familieprogramma om te lachen. Heel nostalgisch natuurlijk. En vroeger met jouw beste vriend Gert Verhulst. Heeft hij nu over jouw schouder meegekeken bij dat nieuwe seizoen? Of heeft hij jou laten doen?
1: Maar nee, dat is wel wat vertrouwen. Hè. Wij zijn goede vrienden, maar we ondernemen ook samen. Dus ja, we gaan daar niet zomaar instappen als we niet zeker zijn dat we ons er goed bij voelen of zo. Dus nee, dat vertrouwen is er zeker. Maar ja, ik ben wel degene die dan altijd na een draaidag een keer wel te zeggen hoe dat was. En hoe dat de opnames zijn verlopen. En geen zeven, dat is misschien een cliché. Maar we hebben er al zoveel opgepakt. En echt waar, elke keer opnieuw denk ik, allee jong, dat was weer een goede dag vandaag. Ik zei dat net tegen Vero. Mm. Vero kan een goede dag zijn toen ik nog buiten zat te wachten. En ze zei van, allee, goh, weer drie, want we nemen er drie op mijn dag. En ik zei, ja, wat heb ik gezegd? Mm. Het geeft mij energie.
2: Fantastisch.
1: Het is echt waar, het geeft mij zoveel energie, die show.
2: Ja, maar zien lachen doet lachen natuurlijk ook. Het is een fantastisch programma waarin heel veel gelachen wordt in die studio. Vroeger ook al met de lege
1: Ja, ik heb het gezegd. Het klopt. Maar hij het klopt.
0: Niet aan te kloppen.
1: Ja, maar ja.
0: Vroeger was het nog snel, hè?
2: Met de legendarische Margriet Hermans. Haar lachen, die was zo iconisch voor dat programma, denk ik. Laten we even luisteren nog.
3: Dat is heel slim te zeggen.
2: Ja, zo. Goed, hè? Fantastisch gulle lach, die heb je wel nodig, denk ik. Zijn er zo'n paar panelleden die je nu al kan zeggen dat zijn echt de gulste lachers van Vlaanderen?
1: Maar dat, ik zeg het, iedereen heeft daar wel wat zitten, hè. Ja, die naar Wart natuurlijk.
2: Wart Lemmelijn.
1: Ja, hij denkt constant
0: dat altijd.
1: Ja, maar hij denkt constant dat je tv kapot is. Dus met Wart is dat natuurlijk elke keer opnieuw zo. Maar Ruben van Gucht, die is ook... Je zou dan denken, ja, zo van die journalisten. Die kunnen toch aan één minuut volpraten. Yeah, right. Nee, hè. Het gebeurt niet, hè. Allee, nauwelijks.
2: Fantastisch.
0: Jim, blijf even zangen, want straks gaan we nog eens testen of het woordje ui eigenlijk in uw vocabulaire was.
2: De laatste zin is getest. Ik zat aan vier uis in één zin.
1: Ja, hou die maar vast. Hè.
2: Ondertussen de police met Can't Stand Losing You. Heel erg goedemorgen. Welkom bij Nostalgie.

0: Police met I Can't Stand a Losing You. Zometeen krijg je nog Crowded House en The Black Eyed Peas met I Got a Feeling.
1: Goedemorgen, het is 8:14. Wel is nog altijd James Cook natuurlijk. Alles nog oké?
2: Ja. Ik zeg het met mijn en Dorian. We zijn gisteren aan het slapen en na zo'n kwartiertje, ik ben eigenlijk nog niet aan het slapen, wordt hij terug wakker en hij zegt, kijk, kom er zot van, want die nieuwe hond, want ik heb nog geen oog dicht gedaan. Maar liefje, we zijn nog maar een kwartier aan het slapen. Die mens die dacht dat hij midden in de nacht opstond.
1: Dus ik ben wel een beetje... En terug wakker en...
2: Alles oké met mij, maar met mijn en Dorian niet, want die heeft echt geen tijdsbesef niet meer.
1: Zeg James, je presenteert vanaf vandaag het gloednieuwe Zeg eens straks op televisie, maar wij dachten, hoe zou James het eigenlijk zelf doen?
0: Ja. Ja, wij willen Zeg eens al eens spelen, maar dat doe je niet alleen. Hè. Zeg eens spelen, dus Veronique de Kok, jij moet wel meedoen.
1: Ah, ik moet mij dus opofferen.
0: Ja, ik stel voor, zo meteen 30 seconden op de klok. James,
2: op de klok, amai, maar jij moet ook niet meedoen. Zeg.
0: James, jij gaat beginnen en je uiterste best doen.
2: Uiterste best.
1: Maar wacht, welk thema?
2: Sorry.
0: Miss België.
1: Oh, origineel.
0: Zometeen 30 seconden over het thema Miss België. En het woord dat jullie niet mogen gebruiken is het woord ik.
1: Dat is te moeilijk in mijn geval.
0: Jullie mogen jezelf al even voorbereiden. Als jij meeluistert, laat al even weten in de app waar jij of in welke persoon jij het meeste vertrouwen hebt. Zijn de Veronique de Kok of James Cook? Laat het weten in de Nostalgie-app. En zometeen spelen we al even Zeg eens en het woord dat ik niet mag zeggen op de radio.
1: Ja.
0: Dat was zonder u, hè?
2: Ja, goed gedaan.
0: Goed gedaan.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
6: Ja, je hebt gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
6: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
5: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Hallo, ik ben Erik Roosens en ik sta op met Veronique de Kok.

0: Een beetje het gevoel na het weekend. Don't dream it's over van Crowded House. Ondertussen is het 9:05. En kijk wel even vooruit naar Play vanavond. Want dan kan je naar dit fantastische programma kijken.
1: En, zeg, hey, het is nog altijd met datzelfde tuintje.
0: Oh, dat is echt een nostalgie. Echt een nostalgie. Het moment van zeg eens, dat is voor vanavond, maar we gaan dat alvast even oefenen op de radio met James Cook en Veronique de Kok als kandidaten.
2: Ik heb al stress gewoon.
1: Zeg, en vertrouwen de mensen een beetje in ons, want je hebt daarnet een oproep gedaan.
0: Ja, vooral Veronique, moet ik toch zeggen.
1: Ja, en zeg maar wat die ene persoon schreef.
0: Dus mijn stem en voorkeur zal altijd naar Veronique gaan, zegt Wim Vermeijeren. Ze is een intelligente, grappige en prachtige vrouw.
1: En nu goed opletten.
0: Al vind ik James Cook ook super sympathiek en grappig.
1: Ja, dus die intelligentie, dat is achterwege gelaten. Goed, dankjewel aan jullie. Fantastische luisteraar.
0: Ondertussen ook nog een audioberichtje.
3: Goedemorgen allemaal. Ik heb het meeste vertrouwen in James. Want ja, Miss België en Veronique, die geen ik mag zeggen, dat gaat niet goed komen, denk ik. Maar hey, succes alle twee. Doet dat goed.
1: Wie was dat?
0: Dat is Stefan, die in de app stuurt. Dus Stefan en Sinterklaas, voilà, inderdaad. We gaan zo meteen... we gaan dat nu spelen. Het onderwerp is Miss België. En het woord dat je niet mag zeggen is ik.
2: Oh, dat is niet eerlijk.
1: En wie begint?
2: Allee.
0: James Cook mag beginnen.
1: Ja, ik.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Je mag beginnen. De tijd start nu.
1: Miss België. Ja, ik sta hier toch wel naast een Miss België. Wat, hè?
2: Ik sta hier.
1: Op de domme zeg! Allee, sorry. Ja, doe maar.
2: Miss België. Twee woorden die zoveel herinneringen, emoties, verhalen met zich meebrengen.
1: Verhalen met zich meebrengen. Ja, Miss België. Daar moet je dus een lintje voor dragen. Als je dat lintje krijgt, dan kan je zeggen... Joepie, wij zijn weer gewonnen. Met deze fantastische verkiezing. Als wij eens terugdenken aan lang geleden hoe wie dat allemaal... Wat, hè?
0: Heeft ik gezegd?
1: Nee, aan lang geleden.
0: Als ik moest terugdenken.
1: Nee, als wij. Als
2: wij
1: zeg, wilde ik dat ik niet moeilijk in de
2: dat is afleiding. Dat is
1: dus,
2: afleiding.
1: Waar was ik? Als...
0: Nog 3 seconden.
2: Wat ooit begon als een droom van een jong meisje, groeide uit tot een avontuur dat nu nog altijd bezig is.
0: Ons Veronique de Kok heeft gewonnen.
2: Oh, je ziet hoe frustrerend dat is. De James stond al recht uit zijn stoel en begint hier te ijzen. Dat is toch fenomenaal met een hartslag, jong.
1: Verschrikkelijk. Ik zweet tot in mijn onderbroekje.
0: Vanavond op Play kan je dus in levende lijven zien. James Cook, dikke merci om tot hier te komen.
1: Zeg, graag gedaan. En zeg, hey, allemaal stemmen voor de zomerhit. Gert-Jan, ik zijn genomineerd van Moi Diwoto. Dat is een andere radiozender, ik weet het. Maar dat gaan we ons even niet aantrekken. En nu ben ik ook nog eens los aan het praten door
0: de kreuners.
1: Door de kreuners. Sorry daarvoor.
0: Ik ga het opnieuw laten beginnen.
1: Bedankt anders dat ik hier mocht zijn.
0: Anders doet Walter Groot, daar is mijn proces aan.
1: En dat kan dan nog een keer doen, hè?
0: Zo ben ik
2: hier. Tot straks, hè.

0: In het Franstalige onderwijs daar, net zoals eind juni, de vakbonden dreigen met stakingen. Onder meer omdat ze in Wallonië in het eerste middelbaar dit schooljaar starten zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken en daardoor verdwijnen ook jobs. In de buurt van Zwolle in Nederland zijn zeker 8 mensen gewond geraakt toen een bus door een vangrail reed na een botsing met een bestelwagen. Het gaat om een touringcar met Oostenrijkse nummerplaat. De politie zegt dat er tientallen mensen in die bus zaten, vooral Duitse scholieren. Touringcar splitte na de botsing in tweeën gewoon en de ravage op de snelweg daar in Zwolle is enorm. En ik ben een beetje bedroefd ook door dat ongeval in Zwolle daar, maar het bolleke dreigt te verdwijnen. Niet het autootje van Markske uit FC De Kampioenen, maar het lekkere typische Antwerpse bier van de brouwerij De Koning. Afgelopen weekend vierden de Antwerpenaren de bolletjesfeesten, maar niet iedereen dronk daar een bolletje. Veel mensen stonden ook met een blond of een fruitbiertje in de hand en die concurreren allemaal vaker met dat iconisch Antwerpse bolletje dat duidelijk niet meer zo populair is als in de jaren 80 en 90 toen het in elk café in de stad Antwerpen op de kaart stond. Maar nu noemen mensen het bolletje al bollig en te vol en te zwaar van smaak.
1: En wel, dat is nu echt heel jammer. Hè? Dat is toch pure nostalgie, zeg.
2: Absoluut. Ik moet je wel zeggen dat bij mijn generatie dat wel nogal vaak gedronken wordt in de Antwerpse cafés.
0: Ja, het is raar. Op de bolletjesfeesten was dat opmerkelijk dat heel veel mensen met iets anders in hun hand stonden.
1: Maar is dat ook niet omdat er te veel keuze, de keuze over is aan soorten bieren?
0: Ja, inderdaad. Er zijn zoveel verschillende bieren dat ze een beetje verdrinken, letterlijk, onder de concurrentie van die anderen.
2: Ja.
0: Maar blijft wel.
2: Ja, bestel af en toe nog eens.
1: Het zou moeten blijven, jong.
2: Bestel nog eens een bolletje op café.
1: Ja,
2: ik zal mij opofferen dan.
1: Ik ook dan.
2: Het is goed.
0: Voilà. We zijn met 3.
2: Ondertussen eens kijken bij Erwin hoe het is met het weer.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vanmorgen is het zonnig en dat blijft ook zo de rest van de dag. Met vanmiddag af en toe een wolk. Het blijft overal droog en het is aangenaam zacht bij 22 graden. Morgen gaat ook nog droog van start, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. Gevolgd door enkele buien. Nu over de temperaturen valt niet te klagen. Het wordt zelfs wat warmer richting 25 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers warm, met zon en wolken. Maar de buien, die moeten we er wel bij nemen, met kans op onweer.
5: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Kiss.
1: Ja, kusje terug. Na week 2 van ons nieuwe seizoen. We zitten allemaal nog een beetje in die zomermodus. Hè? Jij misschien ook nog. Maar onze Verofoon gelukkig niet. Die is weer volop op pad in BV-land. Ja, en die is bij Gert Verhulst terechtgekomen vorige week. Hè?
2: En toen heb je daar een bestelling gedaan van de Verhulstjes, Rosé.
1: Ja, ik ben eens benieuwd of dat hem die vanavond effectief gaat bijhebben.
2: Vanavond ben je tafelspringer in de tafel van Gert. Dus...
1: Klopt.
2: Wat denk je zelf eigenlijk?
1: Ik denk het niet.
2: Nee, ik denk het ook niet.
1: Die heeft andere zorgen, denk ik.
2: Ik denk dat het kind kloppen wordt. Ja, zijn grootste zorg is natuurlijk die Verofoon aan iemand afgeven.
1: Zou dat gelukt zijn?
2: Denk het wel. We gaan zo meteen eens bellen en kijken waar die Verofoon beland is.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kies je voor.
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: Michael Jackson en Sita Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Zometeen gaan we op schattenjacht bij Bruno Mars, maar eerst moeten we bellen.
1: De Verofoon.
2: Ja, dat is het moment natuurlijk waarop ergens bij een BV een gsm begint te rinkelen. Want wie heeft die Verofoon in handen? We gaan bellen, hè, Sander?
0: Maandagochtend. Gert Verhulst heeft hem doorgegeven.
2: Hoop ik. Stel u voor, terug bij Gert.
0: Het is te zien waar we belanden.
2: Of bij die familie daar.
0: Hij gaat al over.
2: Ah, dat is goed. Hoi.
0: Het is maandag, hè?
2: Maandag voor wie, precies. Oh jee.
0: Waar gaan we terechtkomen als we überhaupt ergens terecht gaan komen?
2: Ik ga nog slapen. Oh nee.
0: Ja, mannetjes.
2: Oh.
0: Waar ligt die ergens?
2: Die is onvindbaar. Die ligt waarschijnlijk in een schuiver.
0: Hij gaat ook wel niet op voicemail, natuurlijk.
2: Hoi. Allee.
0: Ik zal nu nog eens afleggen en nog eens bellen.
2: Echt?
0: Maar we gaan dat nog eens proberen. Dat kan toch niet?
2: Of misschien ligt hij terug bij Gert.
0: Misschien ligt hij
2: daar. Is hij dat vergeten? Denkt hij van...
0: Wat is dat hier allemaal?
2: Nee, we zijn niet wakker. Waar die...
3: Welkom bij de voicemail van de Verofoon. Oh. Dag Veronique, het is hier met Veronique. De BV waar de Verofoon vandaag ligt, is momenteel niet beschikbaar. Of die slaapt nog. Spreek hem recht in, na de biep.
0: Ja.
2: Ja, voilà. Ik weet niet waar dat hem is beland. Of wel, nog altijd bij Gert, is hem dat vergeten.
0: Hij ligt daar ergens.
2: Of bij de familie daar ergens.
0: Dat is een groot huis, hè. Dat is een groot huis en die gaat dan niet meer weten waar hij die gelegd heeft.
2: Oh, tjoe toch.
0: Nou, ja.
2: Bon, ik zal hem vanavond zien. Ik zal hem eens aan zijn oren trekken, hè.
0: We zullen het morgen weten waar hij terecht is gekomen.
1: Yes. Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 15:15.

0: Ja, ja, en easy, dat zeggen ze allemaal. Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: En een leuke ochtend achter de rug.
1: Ik heb een spannende ochtend achter de rug.
0: Spannende?
1: Ja, ik heb echt een mega spannende ochtend achter de rug.
0: Oh.
1: Het is de verjaardag van mijn vriendin, Emily.
0: Ah ja,
1: leuk. Ja. Ik stond vanochtend in de badkamer, maar ik zet altijd het raam zo op kip van frisse lucht.
0: Ja,
1: binnen,
0: ja,
1: hè.
0: Ja.
1: En ik ben mij aan het schminken en ik kijk vanuit de spiegel in mijn ooghoek, maar ik zie een joekel
0: van
1: een spin op de muur.
0: Nee.
1: Maar echt een joekel, hè. Ik heb mijn angst voor spinnen overwonnen, dacht ik, maar deze echt, die had poten van 10 centimeter diameter. Echt, dat was,
0: ja, ik ben daar ook
1: een gigantisch
0: in,
1: beest. Dus op dat moment komt mijn vriendin binnen en die wil goedemorgen zeggen. En zegt, schatje, gelukkig verjaardag, maar niet in de badkamer komen. Ik heb ze gevangen.
0: Echt waar?
1: Echt? Ja, ik heb ze gevangen.
0: Maar zo'n heldhaftige...
1: Ik heb een bakje genomen. Ja. Ik heb een gevecht aangegaan met die spin. Ik heb ze gevangen en ik heb ze langs de voorkant, want ik doe die nooit dood. Ik heb ze langs de voorkant gewoon...
0: Terug vrijgelaten, ja.
1: Vrijgelaten.
0: Amai, zeg.
1: Vind nu mij niet heldhaftig?
0: Ik vind het zeer chic. Ik zou het niet durven. Ik kan dat niet. Nee, ik ga lopen.
1: Call me.
0: Oh, ja, nu weet ik dat.
1: En dat was bij jullie vanochtend.
0: Goed.
1: Ik hoorde
0: goed
1: dat de verofonie werd opgenomen.
0: Ja, die zat vrijdag bij Gert Verhulst. Nu, ik denk dat hij wel andere dingen aan zijn hoofd heeft, want die begint vandaag natuurlijk met de tafel. Ik ga hem straks toch eens aan zijn oren trekken, want ik ben tafelspringen.
1: Hij is het misschien vergeten. Nee,
0: het kan, hè. Het kan. Ik weet het niet.
1: Dan heeft hij iets goed te maken, hè, Veronique.
0: Ja, we gaan het morgen weten. We gaan opnieuw bellen dan.
1: We gaan straks zeker kijken.
0: Ja, het is goed.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Gaan we helemaal, toch bijna helemaal naar de andere kant van de wereld. Want Men at Work, die hoor je na het nieuws.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel. Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
8: Maatkasten Online.
7: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 9:03. Het nieuws met Bart van Langhoven. En Bart, in Wallonië is het nieuwe schooljaar al begonnen.
9: Ja, een beetje vroeger dan in Vlaanderen, maar de leerkrachten protesteren dan al meteen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs daar, net zoals eind juni. Vakbonden dreigen met stakingen, onder meer omdat ze in Wallonië in het eerste middelbaar dit schooljaar starten zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken en daardoor verdwijnen ook jobs in het Franstalig onderwijs. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie voorzien, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Joop Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens daal in Vlaanderen en nu zitten we dus echt wel op een dieptepunt. En dat zal niet veranderen snel, zeggen energie-experts. Komt omdat veel mensen naar de rechter trekken omdat ze geen windmolen in de buurt willen die te dicht bij hun huizen staan, maar ook de beste plaatsen om windmolens te bouwen, die zijn bijna allemaal ingenomen, ook op onze industrieterreinen. En in de buurt van Zwolle in Nederland zijn zeker 8 mensen gewond geraakt toen een bus door een vangrail reed na een botsing met een bestelwagen. Het gaat om een touringcar met Oostenrijkse nummerplaat. Nederlandse politie zegt dat er tientallen mensen in die bus zaten, vooral Duitse scholieren. De touringcar splitte na de botsing gewoon in 2 en de ravage op de snelweg daar in Zwolle is enorm.
2: Nostalgie weer.
9: De zon die schijnt volop vandaag, soms wat sluierbewolking wel, bij 21 tot 23 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna bewolkt met regen of buien, kans op onweer. In de namiddag morgen klaart het plaatselijk wel wat op, maxima opnieuw tot 23 graden. Woensdag dan start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel wat regen of een onweer vallen. Het is gevoelig warmer bij 22 tot 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Blij je terug te zien, Bart.
9: Dank je, dank je.
0: Fijne vakantie gehad.
9: Och, je wil het niet weten. Het was gewoon rust. Rust, goed eten, goed gedronken, lekkere wijntjes. En ja, volgend jaar gewoon terug naar hetzelfde. Zo in de buurt van de Mont Ventoux. Echt topplaats.
1: Ik zie het, joh. Schitterend nog. Je hebt trouwens een hele mooie armband aan.
9: Ja, ik heb die gekocht op een lokaal marktje daar in Bonlieu. Een Fransman, zo'n echt mooie Fransman, zo met een beetje stoppelbaard. Die heeft mij ja, dat aangesmeerd voor 20 euro. Dat is een koopje, hè.
1: Dat is een koopje. En dat zijn altijd de beste plekjes om van die mooie herinneringen, van die mooie souvenirkist te kopen.
5: Mm. Welcome back.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
5: Alexandra Potvin.
1: En vertrokken voor een nieuwe werkweek. Adventures of Stevie V. Die krijg je van mij zo meteen. En ook The Man at Work. Toepasselijk, denk ik. Goedemorgen.

gelukkig is de cash niet altijd dirty. Adventures of Stevie V. Het is maandag 24 augustus. De allerlaatste week van de grote vakantie is officieel begonnen. Dus misschien wordt het nog een week van shoppen voor boekentassen, voor pennenzakken, nieuwe sneakers. Alles wat je nodig hebt natuurlijk. En ook nog wat genieten. We gaan het eruit halen. Het beste uit die laatste week schoolvakantie. En als je alweer langer aan het werk bent, je krijgt van mij een stevig duwtje in de rug om met goede moed aan die nieuwe week te beginnen. Ride like the wind. Voilà, we zijn vertrokken. Dit is Christopher Cross.

0: Waren ze toen meer dan gewone vrienden? Dat is een vraag waarop we waarschijnlijk nooit het echte antwoord zullen krijgen, want ze kunnen het niet meer vertellen. Tina Turner en David Bowie. Groetjes uit Metz stuurt Dirk Broekaert onderweg naar mijn broer die nu luistert in Italië, waar hij 6 maanden overzomert. Ja, overzomeren kan ook natuurlijk, hè. Dus Dirk gaat nog wel met vakantie. Geniet er daarvan. Altijd in Italië natuurlijk. Niet elke maandag voelt als een lot uit de loterij, maar op 4 minuten tijd kan er veel veranderen dankzij Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers. Eerst nog, ook al vrolijk, de broers van Hanson.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
7: De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad.

denk dat je dit wel kan gebruiken op een maandagvanmiddag. Een van de grootste hits van 2013, Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers. En Laura Pausini die trekt momenteel de wereld rond. Op 25 oktober komt ze naar Vorst Nationaal. Ongetwijfeld ook veel Italianen die in België wonen in de zaal dan. Er zijn niet veel tickets meer. La Solitudine, die speel ik nog eens in een vol Vorst Nationaal. Zal ze daar weinig last van hebben. Eerst nog deze. I won't let the sun go down on me. Op een zonnige maandagvanmiddag.

0: week speelden Sean en Linke in Sean's Muziekcafé nog hits die geschreven werden op een bijzondere plek. En dat gold ook voor deze Queen, Crazy Little Thing Called Love. Idee kwam in de badkamer, zelfs in bad. Soms moet je heel lang wachten op die ene grote bekroning. Rob de Nijs had al een carrière van bijna 30 jaar achter de rug toen hij in 1996 voor de eerste keer op 1 stond. En hij deed het dan meteen ook in Nederland en Vlaanderen. Toch wel straf. Die hit heb ik zo meteen nog eens voor jou. Na een wereldhit die zelfs rapper Tupac inspireerde. Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is €4.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: En? Wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Lenen bij Leeman.
10: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
11: Ja, wacht dan even, Suzy.
10: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
10: En wat is er dan?
11: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
10: Moe, Harry toch.
6: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Jij kent mij misschien als Axel Taalslayer. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taalslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
13: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play. Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuten.

0: City 2, the place to be.
1: Hits at Work.
2: Alexandra Potvin.

Zijn eerste nummer 1 uit 1996. Rob de Nijs met Nostalgie. En zometeen heb ik 80's met Madonna. En die 80's en die 90's zitten natuurlijk stevig in het muzikale DNA. Niet alleen van Nostalgie, maar ook in van ons allemaal, denk ik. Vanaf vandaag zetten we er nog net wat meer de spotlight op. Tussen 10 en 11. Meer daarover. En dit is Robbie Williams.

0: 11 nominaties heeft Beat voor de MTV Video Music Awards. En dat op haar 68ste. Dat is 40 jaar nadat ze daar al geschiedenis schreef met Like a Virgin. En dit was een andere hit van Madonna uit de 80's natuurlijk. Nostalgie maandag voormiddag. Hoe zit het? Zit je al helemaal in die nieuwe werkweek? Of is nog wat op gang komen? Ik heb zo de indruk als ik hier en daar de berichtjes lees in de nostalgie app. Sommigen hebben zich ook overslapen. Dat is minder natuurlijk. Maar de muziek helpt altijd.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Smile. Voilà. Wat dacht je van deze Chenise? Die komt er zo meteen aan.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus effe bollen voor een swingende start.
5: Nog voor je kan denken,
6: pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor
8: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Schooljaar begint.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh,
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
14: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
15: Ja, je hebt ui gezegd.
14: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
15: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
14: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
15: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
14: Maar nee. Dat telt toch niet?
15: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
14: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
16: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
0: Goedemorgen, het is 3:10, het nieuws met Bart van Langehoven. In de Hoge Venen blijven de hulpdiensten alles nog scherp in de gaten houden. En dat is ook nodig, denk ik.
17: Ja, dat ruim een week na die bosbranden, afgelopen nacht, flakkerden opnieuw enkele kleine vuurhaarden op, zeggen de provinciale diensten daar in de Hoge Venen. Brandweer dacht dat er veel rook zou ontstaan door de wind, maar alles bleef onder controle. Inwoners in die Hoge Venen die nog last hebben van de rook of de geur, die blijven best nog een paar dagen binnen en houden best ook hun ramen en deuren dicht. In Deurne kappen de Antwerpse stadsdiensten de laatste omstreden bomen die moeten verdwijnen omdat er een tramkering komt. Bomenkap startte vorig jaar, maar moest worden stilgelegd na hevig protest van honderden buurtbewoners. Daarom controleren politieagenten de bewuste buurt daar in Deurne vandaag. En sloten ze ook straten af waar arbeiders de bomen kappen. Voorlopig blijft alles rustig. Op de bewuste plaats in Deurne komt er een nieuwe riolering en ook nieuwe bomen. En in Limburg zijn vorig jaar bijna 9000 bedrijven gewoon gestopt, zonder dat ze een faillissement of verheffing hadden aangevraagd. Een verdubbeling, als je dat vergelijkt met 2024, zegt de Unie zo, komt vooral door de naweeën van corona, de hoge energie- en grondstofprijzen, de inflatie en de loonindexeringen. Daardoor konden die bedrijven hun facturen en personeel niet meer betalen. Gelukkig starten er in Limburg ook nieuwe ondernemingen, bijna 15.000 vorig jaar.
1: Nostalgie weer.
17: Het blijft tot vanavond zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen begint droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren morgen bij 17 tot 23 graden. Woensdag dan start wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden woensdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.

Just around the corner, maar ik ben altijd heel benieuwd wat er daar aan de andere kant bij jullie gebeurt. En ik krijg er wel berichtjes over, gelukkig. Etienne bijvoorbeeld. Etienne Goedertier is net aangekomen in Gran Canaria voor 2 weken al in. Heeft de foto erbij gestuurd. Hij ligt al aan het zwembad te genieten. Met nostalgie in de oren. Fantastisch, Etienne. Maak er een geweldige vakantie van. En het is nog zomervakantie, ook voor de kinderen natuurlijk. Anne-Klaas is onderweg dochter naar Kazoo-kamp aan het brengen. Ik weet niet wat voor kamp. Maar dat is ook tof, hè? Altijd zo'n kampje. En dan kunnen de ouders nog perfect het nieuwe schooljaar voorbereiden. Je kunt alles nog zo goed gepland hebben. Soms gebeurt er onderweg iets waardoor alles ineens anders loopt. Dat is een prachtige hit van Phil Collins zometeen. Met deze Kling Bandit en Jazz Glynn.

0: de beste muziek in je oortjes. Op het werk, thuis, onderweg, maakt niet uit. Klinkt overal even goed natuurlijk. Phil Collins, een powernummer. En zometeen Diana Ross. Die vond de oorspronkelijke versie van de hit die ik speel niet helemaal bij haar passen. Dus ging ze zelf met de mix aan de slag. Het werd een dikke nummer 1. Ik speel het na Billy Joel.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere, more space for your place.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Nostalgie.
7: Hier hoor je meer muziek.
8: Fantastisch.
7: En alleen de grootste hits.
8: Woehoe.
7: Nostalgie.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word daar nog altijd gelukkig van. Van deze hit van Diana Ross. Veel van wat hier gebeurt zie je ook op onze socials. Dat is Nostalgie België. Onze club is al groot, maar mag nog altijd groter. Dus volg ons zeker, dat is gewoon plezant. Via de website Nostalgie België. Of via de app van Play kan je ook binnenpiepen in de studio. Niet dat het moet hoor, gewoon luisteren naar de radio is ook allemaal prima. Wham komt eraan, Wake Me Up Before You Go Go. En hier is Mr. Big.

0: Milo, die echt gigantisch populair is in Duitsland. Hij heeft net weer wat data gelost voor het najaar. Dan gaat hij ook daar nog een pak aan pluk concerten geven in Duitsland. En gelukkig ook een paar keer in België. Hij vergeet zijn eigen land niet. Vanaf vandaag in Hits at Work. Een grote 80s hit, een uit de 90s. En iets dat ze met elkaar verbindt, dat is Generation 80s en 90s. Over een kleine 10 minuten voor de eerste keer op Nostalgie. Na Stevie Wonder en R.E.M.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Hits at Work.
5: Alexandra Potvin.

tussen ons is alles dik oké, denk ik. Niks van Superstition. Stevie Wonder. Nostalgie. En vanaf vandaag in Hits at Work, Generation 80s en 90s. We zijn toch allemaal kinderen van de 80s en de 90s. Groeiden op in die fantastische decennia, ik ook. Beleefde er onze jeugd met ook muziek die daarin heel belangrijk was. Het zijn twee decennia die barsten van de hits. En vanaf nu brengen Marcia en ik ze elke dag samen rond één thema. Ik kies een hit uit de 80s en één uit de 90s. En straks doet Marcia hetzelfde. Vier songs dus in totaal, twee generaties. En er is altijd één rode draad. En vandaag is dat heel toepasselijk. Herbeginnen. En dat kan voor heel wat gevoelens zorgen. Uit 1996 speel ik Whitney Houston. Een nummer uit de film The Preacher's Wife, waarin Whitney ook zelf meespeelde. Over je leven weer in handen nemen en stap voor stap vooruit gaan. Want je hoeft niet meteen te weten waar je eindigt natuurlijk. Maar eerst naar 1987. Michael Hutchins zingt over het leven voelen, het moment grijpen en je openstellen voor iets nieuws. Die new sensation kun je dus zo mooi zien als dat frisse gevoel wanneer je een bladzijde omslaat. Herbeginnen met Generation 80s en 90s. Hier is

Generation 80s en 90s vanaf vandaag in Hits at Work. Bij mij en bij Marcia. Twee hits verbonden door eenzelfde thema. En herbeginnen. Dat is best ook step by step. Dat was het thema van vandaag, hè. Whitney Houston hoorde je. Trouwens, als je nog ideeën hebt voor andere thema's, shoot. Je mag ze altijd droppen in de app van Nostalgie. Maar twee hits dus uit de 80s en 90s, ook bij Marcia. Die over herbeginnen gaan. En dat is soms heel belangrijk. Ik heb trouwens ook een berichtje gekregen van Natasha. En die zegt, moeilijke muziek voor mij vandaag. Een jeugdvriend moeten afgeven dit weekend. En dat was onze muziek waarmee we samen opgroeiden. Maar het doet me wel inzien dat je elke dag moet genieten. Want het kan soms plots gedaan zijn. Dat is helemaal waar, Natasha. En hoe pijnlijk het ook is, we kunnen daar niet genoeg aan herinnerd worden. Dat elke dag een nieuwe kans is. En dat we elke dag moeten genieten. Een beetje alsof het onze laatste is. Ik weet het, niet gemakkelijk met onze drukke agenda's. Maar zo is het. In ieder geval, wij denken aan jou, Natasha. Heel veel liefs van ons. Dusty Springfield, daarmee gaan we richting 11 uur. In private.

0: straks bij Nostalgie.
1: Toch nog even doen alsof het weekend is. Kan zelfs op een maandagvanmiddag met Lionel Richie.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Voor die goeiemorgen,
8: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje.
1: En voor de...
9: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
10: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
11: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. En blijkbaar zijn de burgemeesters van steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen boos op netbeheerder Elia.
13: Omdat het bijzonder slecht communiceert over werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde, waardoor geregeld de stroom uitvalt daar in de Vlaamse Ardennen. Zo zaten midden augustus 10.000 gezinnen, winkels en bedrijven zonder elektriciteit. En dat gebeurde opnieuw eergisteren. Ook al werkte netbeheerder Elia een speciaal noodscenario uit voor de regio. De werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde duren tot midden november. Maar de burgemeesters daar in Vlaamse Ardennen, die willen toch wel een actieplan van Elia. Een beter actieplan. Benzine tank je best nog vandaag, want vanaf morgen stijgen de prijzen aan de pomp. Benzine 95 met 3 cent per liter tot bijna €1,97. De hoogste prijs is dat in 3 maanden. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen €2,13 per liter. Dat is 4 eurocent meer dan nu. En diesel kost je sinds vrijdag al meer tot €2,32 per liter aan de pomp. En het natuurcentrum in Oudsberg in Limburg heeft deze zomer een record aantal dieren opgevangen. Vooral door de hitte uiteraard en de droogte kregen veel vogels en egels, maar ook paarden, koeien en pluimvee het erg moeilijk. Onder meer hun voedsel en drinken raakte veel sneller op dan bij een normale zomer.
12: Ik heb altijd water gezet hoor voor de vogeltjes.
13: Ja,
12: ik
13: vind dat super belangrijk. Vrouw doet dat ook. Mijn vrouw doet dat.
12: Ja, maar het is belangrijk.
0: Nostalgie weer.
13: Ja, ik dacht dat apart was, maar blijkbaar doen dus andere mensen dat
12: maar
13: ook.
12: Maar ja, ik zeg, met die hitte die we gehad hebben, ja, ja. Stel je jezelf eens voor van dat je nergens drinken hebt.
13: Mannen staan daar niet bij stil, denk ik.
12: Goed. Ah, is dat zo?
13: Ja, kijk. Zonnig tot vanavond, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren bij 17 tot 23 graden. Woensdag start wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
12: Geen gebrek aan water dus de komende dagen.
13: Nee.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
14: music.
0: We are
14: Nostalgie.
0: Hits at work.
14: Alexandra Potvin.

is een wisselwerking, hè? Van jou naar mij en omgekeerd. I'll be there for you van The Rembrandts. Ik heb ze meteen een hit die zomaar van Daryl Hall en John Oates had kunnen zijn. Dan Hartman schreef het voor hen, maar hun album was al klaar. En dus dacht hij, dan zing ik het gewoon zelf. En zo scoorde hij er in 1984 een supergrote hit mee. En nu speel ik na deze Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.

0: Dan Hartman. Nostalgie. Ja, en hier bij Nostalgie is nu echt bijna iedereen terug. Een volle redactie en de laatste vakantieverhalen die verteld worden. We zijn vertrokken voor een nieuw radioseizoen. En ook op tv beginnen er nieuwe programma's en ook nieuwe seizoenen van bekende programma's. Op de tafel van Gert start op Play vanavond. En daarna een stukje jeugdsentiment dat terugkomt. Zeg eens krijgt een nieuwe versie op Play. James Cook presenteert. Hij was vanochtend al in de studio bij Veronique en Sander. En vertelde hoe de panelleden flippen tijdens de opnames van Zeg eens Nog even terug naar dat moment na TLC en CeeLo Green.
1: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
3: Ja, je hebt gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
3: Ik heb weer gezegd. Maar spelletje.
2: Maar dat telt toch niet?
3: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: festival en je daar zelfs wassen? Heerlijk. TLC hoorde je in Waterfalls. Nostalgie. Als James Cook langskomt in de ochtend hier, dan is het altijd gezellig. Dat gebeurde ook vandaag. Hij vertelde over Zeg is Eu. Dat is een iconisch programma natuurlijk uit de 90's, waarin de nieuwe versie ook veel gevloekt wordt. Probeer maar eens om niet eu te zeggen en ook een bepaald woord dat verboden is. Heel benieuwd, onze Veronique die doet af en toe ook mee. Die gaat zeker en vast ook flippen. En dat gebeurde ook blijkbaar bij andere mensen.
1: Mensen komen zichzelf er tegen.
2: Prachtig.
1: Echt waar, hè? Mensen komen zichzelf tegen. Ik heb al flipkonijnen gezien. Dat denkt, ja, dat is hier de rustigste BV van de... Allee, maar dat is dus niet, hè? Geloof mij. Hoe dat Hanneke daar te keren gaat van K3. Echt waar, de kinderen zouden er ook bang van zijn, hè?
0: Zeer benieuwd. Vanavond dus voor het eerst weer op televisie. Om 9:50 naar de tafel van Gert. De nieuwe, zeg eens, met James Cook. En hilarische panelleden nu al.

Twee maanden zomervakantie zijn bijna afgelopen, nog een weekje. Een opoffering is dat niet. Ja, misschien soms voor de mama's en de papa's. Dat zou wel kunnen. Dus heb ik er nu één voor alle coole papa's die op dit moment ook misschien hard aan het werk zijn. Of nog een keertje op stap met de kids. Bonnie M. She's crazy like

0: papa is ook weer gesoigneerd. Zometeen Texas en Alphaville. En ik heb ook nog iets over die generation 80s en 90s waar jullie op reageren.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: gourmet koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla. Ja!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voel eens, het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
10: Oh.
9: Zegt.
8: Oh, Quadro.
12: Bring your bottle back bij Issy Paris XL. Lever nu je lege beautyverpacking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Issy Paris XL.
8: Love to see you shine.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
14: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
13: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
14: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket.
13: Feeling,
14: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
15: Oh, sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
17: Hits at Work.
18: Alexandra Potvin.

0: De allereerste hit was het ooit voor Texas. I Don't Want a Lover. In Hits at Work vanaf vandaag Generation 80s en 90s. Een 80s en 90s hit verbonden door hetzelfde thema. Vandaag is dat dus herbeginnen, vonden we wel toepasselijk. Ik speelde er al twee, Marcia doet dat tussen 2 en 3 ook nog eens. En Sandra Strongman stuurt thema herbeginnen. Kan dat ook over een nieuw levensjaar gaan? Want onze dochter Chiaro is vandaag jarig. Misschien dan een happy birthday hit van de jaren 80 of 90. Sandra, ja, dat is goed geprobeerd. Ik heb geen happy birthday hit, maar ik heb wel een fenomeen dat ontstond in de 70s, maar in de jaren 80 ook nog heel populair was. De Muppets.
1: Okay, guys, here we go.
2: Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Voilà, helemaal voor Chiaro. Zo kent ze ook Kermit de Kikker. Tof, toch? Generation 80s en 90s straks dus ook bij Marcia. En nu Shaggy, Angel.

straks dus ook bij Marcia. Nummers verbonden door hetzelfde thema uit de 80s en 90s. Als je nog ideeën hebt voor thema's, je mag die altijd sturen in de Nostalgie-app, want we hebben graag dat je ons daar een beetje bij helpt. En ik heb nog deze voor jij misschien je lunchtijd ingaat. En wat voor een? Michael Jackson, Human Nature.

0: Dat is een Michael Jackson, die deugt toe dat hartje.
1: Straks bij Nostalgie. If you wanna be my lover,
0: en van de rust van Human Nature recht naar die vijf bonte Spice Girls in jouw maandag. Wannabe komt er zo aan.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar?
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
5: Ah, alles is gesorteerd.
4: Kast. Voor de interieurlover, de...
5: Amai zeg, wat een eyecatcher.
4: Kast. Voor de ouder, de...
5: Van wie is deze eigenlijk?
4: Kast. En voor de tiener, de...
5: Raak mijn spullen niet aan!
4: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
8: Maatkasten Online.
4: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
15: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Nostalgie. En zo wordt het 2 voor 12. Goedemiddag, nieuws met Bart van Langenoven. En Rode Kruis Vlaanderen test alle bloeddonoren uit de regio Vilvoorde, Bart.
17: En dat om te kijken of ze niet besmet zijn met het West-Nijl-virus. Het gaat om inwoners uit Grimbergen, Machelen, Steenokerzeel, Vilvoorde en Zemst. Of mensen die daar onlangs overnachten in die regio. Aanleiding is de besmetting van een paard met dat West-Nijl-virus. Besmette mensen die klagen bijna nooit omdat ze niet echt ziek voelen. Maar amper 1% krijgt een hersen- of hersenvliesontsteking. Dus die testen zijn eigenlijk een beetje preventief. Burgemeesters van steden en gemeenten in de Vlaamse die zijn boos op netbeheerder Elia, omdat het bijzonder slecht communiceert over werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde, waardoor geregeld de stroom uitvalt. Zo zaten midden augustus 10.000 gezinnen, winkels en bedrijven zonder elektriciteit. En gebeurde dat opnieuw eergisteren. Ook al werkte netbeheerder Elia wel een speciaal noodscenario uit voor de regio. De werken aan die hoogspanningspost in Oudenaarde duren toch wel tot midden november. Benzine tank je best nog vandaag, want vanaf morgen stijgen de prijzen aan de pomp. Benzine 95 met 3 cent per liter tot bijna €1,97. Hoogste prijs is dat in 3 maanden. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen €2,13 per liter. Dat is 4 eurocent meer dan nu. En diesel kost je sinds vrijdag al meer, tot €2,32 per liter aan de pomp. De Europese Unie investeert nog maar eens 6 miljard euro in Oekraïne. Geld waarmee president Zelensky extra legermateriaal kan aankopen, zoals raketten, munitie en radars. Het liefst bij bedrijven binnen de Europese Unie dus. Het gaat om een onderdeel van de lening van 90 miljard euro die Europa met Oekraïne vorig jaar afsprak. De financiering komt er op de Oekraïnse Onafhankelijkheidsdag, precies 35 jaar geleden. En de voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die woont vandaag in Kiev. Een viering daarover bij.
1: Nostalgie weer.
17: Het blijft zonnig tot vanavond, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren bij 17 tot 23 graden. Woensdag starten we wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
3: Marcia Borodi.

De muzikale telepathie die in deze Toto-song zit, zeg. Pianist David, die aan een refreintje zit te werken over een of andere Pamela. En zanger Joseph, die net op dat moment aan het daten is met een Pamela en daar ook al een song over aan het schrijven is. Nu, of het over dezelfde Pamela gaat, dat weet ik niet. Dat is misschien voer voor de roddelboekjes. Steen goede muziek, dat is wat jij mag verwachten hier bij Nostalgie. Ook in die allerlaatste week alweer van de zomervakantie. Enrique Iglesias komt er ook al mee succes van maken zien. Met een van zijn vele zwoele zomerrits, meteen naar Coldplay en een sky full of stars.

0: Como te quiero. Het klinkt toch nog net dat tikje passioneler in Spaanse. Enrique Iglesias en zijn Bailamos hier bij Nostalgie. Zometeen heb ik voor jou een band die dus naar de andere kant van de wereld is moeten reizen voor ze pas echt van hun eerste succes konden proeven. Je hoort ze meteen naast Cyndi Lauper.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Ja. Duizenden stembanden in frut van één hier. Ongelooflijk eigenlijk hoe ze bij Cheap Trick eerst naar de andere kant van de wereld zijn moeten reizen om dat geluid van gillende fans überhaupt te kunnen horen. Pas na Japan ging de rest van de wereld overstag. I want you to want me, ook al in orde bij deze. Straks ook al een muzikale rechtszaak in je boxen. Met een overspelige ex op de beklaagde bank. Leugens en loesje telefoontjes als bewijsmateriaal. Een van de grootste hits uit de vroege Nilies krijg je na Black en na deze Dinky Toys.

0: All Rise van Blue. En dan gaan we nog eens voor een feestje in jouw favoriete 90s danskate. Half minuutje zoiets.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Wel is nog altijd James Cook natuurlijk. Alles nog oké? Okay?
3: Ja, ja, ja. Ik zeg het met mijn en Dorian. En we zijn gisteren gaan slapen. En na zo'n kwartiertje wordt hij terug wakker. En hij zegt, kijk, ik kom er zot van en van die nieuwe hond. Want ik heb nog geen oog dicht gedaan. Zeg maar, liefje, we zijn nog maar een kwartier aan het slapen. Alles oké okay met mij, maar met mijn en Dorian niet. Want die heeft echt geen tijdsbesef niet meer.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Hits at Work.
8: Marcia Barodi.

0: The Logical Song van Supertramp. Vorig jaar was nog het comebackjaar van Oasis. Zometeen hoor je de vrouw die dit jaar haar grote terugkeer maakt. En je gaat haar fitter dan ooit terugzien ook. Want ze jaagt er 3 pilatestrainingen en 2 balletlessen door per week als voorbereiding. Allee zeg, en ik ben al trots dat ik zonder puffen de trap op geraak thuis.
1: Maar bon,
0: een opwarmertje dus. Voor de comeback van 2026. Meteen aan Pet Shop Boys hier. Domino Dancing.

Karine Mertens is erbij en ze kijkt er enorm naar uit. Minder dan 3 weken en ze staat er terug in Parijs. Céline Dion. En Think Twice, hier bij Nostalgie. Zeg, misschien heb je het al gehoord bij Alexandra daar straks. Er zit een leuke nieuwigheid hier in Hits at Work. Een soort muzikale sprong tussen de 80s en de 90s. Met 2 hits die in eerste instantie totaal niks met elkaar te maken hebben. Maar die toch aan elkaar gelinkt zijn door een bepaald thema of verhaal. Soms een perfecte match, soms een harde clash. Maar altijd boeiend. Ik vertel je meer daarover tussen 1 en 2 straks. Nu gaat het recht naar jouw nieuwsupdate met Terrence Trent.

0: straks bij Nostalgie.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Nostalgie. Het is 2 voor 1. Nieuws met Fraukje Kaljon. Een overleden Brusselse brandweerman krijgt een laatste eerbetoon.
10: Ja, meer dan 100 brandweerlieden en politieagenten hebben de brandweerman herdacht. De man kwam deze maand om bij een gasexplosie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. In de basiliek van Koekelberg kreeg hij een staatsbegrafenis. Vanmorgen vertrok een rouwstoet met zijn kist vanuit de brandweerkazerne. De hulpdiensten vormden dan een erehaag. De begrafenis vindt straks nog plaats in besloten kring. Rode Kruis Vlaanderen test alle bloeddonoren uit de regio Vilvoorde om te kijken of ze niet besmet zijn met het Westnijlvirus. Het gaat om inwoners uit Grimbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst. Aanleiding is de besmetting van een paard met het Westnijlvirus. Het zijn muggen die het virus verspreiden en ook mensen kunnen dus besmet raken. Je kan je wat grieperig voelen. En amper 1% krijgt een hersenvliesontsteking. En Nederland doet volgend jaar wellicht niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De Nederlandse omroep Avrotros trekt zich terug uit de wedstrijd omdat het niet meer neutraal is. Want Israël doet wel nog altijd mee, ondanks de oorlog in de Gazastrook. In principe kan nu een andere Nederlandse omroep de deelname overnemen, maar niemand staat daarvoor te springen. En ons land heeft voorlopig nog niet beslist of we volgend jaar zullen meedoen.
0: Nostalgie weer.
10: Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. Je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. En ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Hits at Work.
11: Marcia Borodi.

gelegenheidsprojectje. Met één gigantische one-hit wonder. Music Sounds Better With You van Stardust. Eén single, één optreden en daarna gewoon de deur weer dicht. Het is misschien wel de meest succesvolle band die er uiteindelijk geen zin in had om een band te blijven, denk ik. En eigenlijk ook zo gek niet, hè. Onder andere Thomas Bangalter, die ermee in zat. Die had zijn handen toen al vol genoeg met Daft Punk. Er mag ook wel een klein beetje geleefd worden, toch, hè? Naast het werk, absoluut. Als het even kan, met veel muziek erbij. We zijn bij de volgende stop. Hier is

0: Dol op de job, maar een stuk minder op de bekendheid en de hele drukte die erbij hoort. En ja, naar Orinoco Flow. En dan pak ik je zo meteen nog eens mee in een leuk uitje dat jij nog op de valreep kan scoren hier bij ons, net voor de start van het nieuwe schooljaar. Praat je zo bij.
1: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nieuwe schooljaar begint.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh,
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Jij kent mij misschien als Axel Taslayer, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
13: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw.

0: ik merk hier en daar toch een kleine puff of een kreun in de nostalgie. Uit Lennart Kroes bijvoorbeeld. Je raakt maar niet in de juiste schwung vandaag. Het hoofd dat zo nog half in een zalig weekendje Pukkelpop hangt. Ik snap het, Lennart. Een echte maandag noemt hij het. Maar je bent niet alleen eigenlijk. Dat was het ergens ook wel voor Stijn uit Peer vanmorgen. Een echte maandag. Die had een beetje pech met zijn vragen bij Veronique en Sander.
1: Maar ik moet even denken.
2: Moet het nu wel weten, Stijn?
1: Ja, geen idee.
2: Het is natuurlijk Frank de Winne.
1: Ja, Frank de Winne.
2: Frank de Winne, Frank de Winne.
3: Het is nog vroeg, ja. Precies, hè, Stijn.
1: Ja,
3: potverdorie.
1: Ik heb beter op een andere dag meer dan de maandag.
3: Maar toch, één ticket binnen. Je hebt één ticket gewonnen. Dan ga je kunnen genieten daar in je eentje misschien, hè, in Disneyland.
1: Dat wordt gezellig.
0: Wie zegt dat een solotripje niet gezellig kan zijn? Dat is misschien wel meer kunnen worden voor Stijn, zeker wel. Maar wie weet, heb jij wel meer geluk morgen? Hoe tof zou dat zijn? Gewoon weer een nieuwe kans om op onze kosten in Disneyland Parijs te geraken in de quiz van je leven. Per juiste antwoord verdubbelen wij je aantal tickets. Afspraak morgen vroeg, 7:45. Insta op met Veronique de Kok. En hier bij mij een extra boost van de kreuners in die maandag van jou.

0: Twee songs, twee decennia en één onverwachte link. Dat is zo'n beetje het idee van Generation 80s en 90s. Gloednieuw hier bij Nostalgie. En de twee songs die ik straks dus mee heb, die hebben een mooie gedeelde link, maar clashen enorm qua stijl en gevoel. Kleine 10 minuten en ze zitten in je oren.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg, Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht dan even, Suzy.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Moe, Harry, toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: vanaf vandaag dus een leuke nieuwigheid hier in Hits at Work.
1: Generation 80s en 90s.
0: Alexandra en ik gaan samen met jou in het komende, de komende weken en maanden door de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Telkens met twee songs, eentje uit de 80s en eentje uit de 90s, die op het eerste gehoor niet echt iets met elkaar te maken hebben, maar die dus toch magisch verbonden zijn door een bepaald thema. En onze eerste muzikale link waarmee we werken vandaag is het thema herbeginnen. Ja, dat is een concept waar onder andere Lisa Stansfield heel lang over heeft nagedacht. Begin jaren 90 zijn we dan. Voor haar betekent opnieuw beginnen niet per se dingen anders doen. Want soms weet je gewoon dat je opnieuw exact dezelfde weg zou kiezen. Ze scoorde daar een enorme hit mee met dat gevoel. Eentje die jou sowieso deugd gaat doen straks, daar ben ik zeker van. Maar eerst langs Whitesnake. En hun klepper over opnieuw beginnen, maar dan in de liefde. Over de draad weer oppakken na een harde relatiebreuk. En weer durven vooruitkijken tussen de pijn en het verdriet door. Zij deden het met een moddervette 80s riff. Luchtgitaarsolootje, zeker toegestaan. Pak je momentje maar hier. Met Here I Go Again.

0: morgen bij Alexandra. Dus een nieuwe generation 80s en 90s, waarin we een muzikale link leggen tussen die twee heerlijke decennia. Net zaten we nog in de 90s met Lisa Stansfield en Change.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En zometeen wordt het Vaya con Dios. Heading for a fall.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kan dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
13: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
14: Van Bokstal, ligt je stil neer?
13: Sorry meneer.
15: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
16: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
0: Nostalgie. Het is 2 voor 2. Nieuws met Vrouwke Kaljong. En ons land geeft nieuwe staatsbonds uit.
17: Ja, en de nieuwe staatsbon krijgt ook het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid. En die gebruikt dat geld om de staatsschuld te herfinancieren. En jij zelf krijgt na een aantal jaren interest. Op een staatsbon van 10 jaar krijg je een netto rendement van 2,6%. En die op 1 jaar spaar je zo'n 1,9% op. Je kan vanaf woensdag inschrijven op de nieuwe staatsbonds. Aan de basiliek van Koekelberg in Brussel is afscheid genomen van de overleden brandweerman. Hij kwam eerder deze maand om bij een gasexplosie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. De man kreeg een staatsbegrafenis. Vanmorgen vertrok er een rouwstoet met zijn kist vanuit de brandweerkazerne. Meer dan 100 brandweerlieden en politieagenten vormden een erehaag. En voetbalclub Union zal zijn Europese thuiswedstrijden aan den Dreef in Leuven spelen. Net zoals 4 jaar geleden. Rudepark, het stadion van Union, voldoet niet aan de UEFA-regels voor Europees voetbal. Daarom moet Union zoeken naar een ander stadion. In het verleden speelden ze al in het stadion van Anderlecht en vorige maand nog in Oostende. Maar voor de groepsfase in de Europa League keert Union dus terug naar Leuven.
1: Nostalgie weer.
17: Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. Je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. En ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
18: Marcia Borodi.

Ik vermoed dat deze song het begin is geweest van de eerste grijze haren bij Tears for Fears. Een ware nachtmerrie om opgenomen en gemixt te krijgen, die song. En waarom, hoor ik u denken? Door die drang naar perfectionisme in de band. Het is op geen twee handen meer te tellen hoeveel producers en sessiemuzikanten Kurt en Roland versleten hebben om tot een versie te komen waar ze dan iets of wat tevreden van waren. Kortom, een lang en ellendig proces, maar wel met een schitterend resultaat. Hè? De dag wordt toch nog beter als Sowing the Seeds of Love erin zit. Allee, of dat hoop ik toch in elk geval voor jou. En anders wil een goede Billy Ray Cyrus ook wel helpen misschien. Komt eraan naar Taylor Swift, Shake It.

0: Karel Thijs heeft het goed voor elkaar vandaag, zie ik in de Nostalgie-app. Samen met haar zoon aan het genieten van een dagje vrij. Ideaal weer ook nog eens om samen te quality timen in open lucht. Zie dat zonnetje in stralen daarbuiten, zeg. En vooral bij temperaturen die een keer meevallen qua hitte. Dan zorg ik met plezier, terwijl jij het ervan pakt, Karel, voor een beetje toekomstmuziek. En dan nog wel heel letterlijk. Praat je zo bij.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
9: En? Wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoopman!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoopman!
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
15: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
15: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

Bijna volledig in elkaar gezet met synthesizers, deze toppers. Zelfs het basgitaarlijntje, de percussie. Dit is het geluid dat Giorgio Moroder eind jaren 70 in zijn hoofd had over de muziek van de toekomst. I Feel Love, met die zwoele stem van Donna Summer eroverheen. En misschien nog een plezierig timbre eraan vast, maar dan dat van Seal en zijn Kiss from a Rose.

Er zijn zo van die hits die je plots weer heel even in die oversized 80s trui met blote schouders zetten. Je kaarsrechte jeans

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Hits at Work.
2: Marcia Borodi.

We Built This City. Tussen de grootste hits uit hoor ik hier bij Nostalgie. En dat is een vat dat altijd goed vol zit. Ook in die laatste week van de zomervakantie. Nog net voor die reguliere routine weer begint en de drukte die daarbij hoort. High five trouwens, als je net als ik toch nog in extremis de laatste spullen aan het regelen bent voor de schoolstart van je kinderen, terwijl je de hele vakantietijd hebt gehad. Komt allemaal goed. Met extra duw in de rug van Earth, Wind & Fire nu. September. Yes.

blijf gerust hier bij Nostalgie voor een heel gezellige namiddag in Sean's Muziekcafé. Onze Sean is ondertussen een beetje uitgefeest geraakt. Jawel. Wat de aanleiding was, dat hoor je zo meteen na 3 uur. En wie gaat er met jouw hulp winnen in de Café Clash? Ook een belangrijke vraag. Wordt allemaal duidelijk straks. Veel plezier na Toni Braxton.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: I'm your man. En Lenke, uw woman zo dadelijk natuurlijk, want de nieuwe week Muziekcafé staat weer klaar om los te barsten met Wham als voorprogramma.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Ja, nog 1 meter.
8: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
10: Ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
9: Maar nee. Dat telt toch niet?
10: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
13: Maatkasten Online. Nostalgie.
1: Een goedemiddag, het is 1 voor 3 ondertussen het nieuws met Fraukje Kaljon. En Natuurpunt is bezorgd over de natuurplannen van de Vlaamse regering.
14: Ja, Natuurpunt roept onze Vlaamse regering op een ambitieuzer natuurbeleid op te stellen. Want onze natuur is te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat onze natuur meer ruimte krijgt, zegt Matthias Bruinhoge.
15: De natuur is heel belangrijk, niet alleen voor de planten en de dieren die daarin leven. Maar het gaat ook over mensen, het gaat over onze gezondheid, het gaat over onze welvaart. We weten uit onderzoek dat elke euro die we investeren in natuurherstel 8 tot 51 euro oplevert. En dat rendement, dat zit dan precies in het beschermen tegen wateroverlast. Dat is het overbruggen van droge periodes. Dat beschermt ons tegen het hitte-effect tijdens een hete zomer.
14: Omgevingsminister Broens moet volgende week al een plan voor het natuurherstel voorleggen aan de Europese Commissie. De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid en die gebruikt dat geld om de staatsschuld te herfinancieren. Jij zelf krijgt na een aantal jaren interest. Op een staatsbon van 10 jaar krijg je een netto rendement van 2,6% en je op 1 jaar spaar je zo'n 1,9%. Je kan vanaf woensdag inschrijven op de nieuwe staatsbon. En de Britse regering eist dat TikTok-video's van gevaarlijk rijgedrag verwijderd. Aanleiding is een zware aanrijding waarbij 7 doden vielen. Onder hen 2 politieagenten die een spookrijder wilden tegenhouden. De daders deelden voor het ongeval verschillende filmpjes op TikTok om gevaarlijk rijgedrag te verheerlijken. De Britse regering wil sociale media nu verplichten om gevaarlijke filmpjes te verwijderen. En het is ook de bedoeling dat de platformen zelf proactief optreden.
0: Nostalgie weer.
14: Veel zon met soms wat hoge wolken en maxima tot 23 graden. Je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. Maar ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
2: Sean en Lenke.
1: Ja, de laatste week van augustus alweer verdikken. Laatste week is zomervakantie. Al ben je bij ons aan de bar altijd wel op congé. Zou je zo dadelijk wel merken.

0: Welkom nogmaals in ons etablissement. Hangt uw jas maar aan de haak. Hè. Of schuif mee de voeten onder tafel of onder de baard. Kan allemaal. We willen vooral alles weten over jouw weekend. Hoe was het? Laat me weten in de app.
1: Maar bij jou was het thuis een groot feest gisteren,
0: ja,
1: zeg ik.
0: Jong.
1: Een grote mijlpaal voor Meike, die is 2 geworden vrijdag. Gisteren was het groot feest, hoe was het?
0: Heel leuk, wat een geluk met weer natuurlijk. Ja. Dus lekker buiten kunnen zitten, alle familie nog eens samen. Taart erbij, veel cadeautjes, waaronder een nieuwe pop die ze dan vanochtend moest meenemen naar de onthaalmoeder al.
1: Met die, enfin,
0: iedereen content, oh ja, ik was blij dat het beviel. Maar iedereen content, behalve mijn petekind. Die kwam op een bepaald moment toch eens aan mijn mouw trekken. Tonton Shawnee noemde mij Tonton. Mag ik eens vragen waarom er dit jaar geen springkasteel is? Zei hij. Dus ik zeg, ja, vorig jaar hadden we er eentje gezet. Voor mij haar eerste verjaardag. Maar ondertussen kreeg ze een trampoline. Ik zeg, ja, dat is dan maar het springkasteel. Maar dus Ravi, mijn lieve petekind, het was toch een kleine teleurstelling. Hè. Hij kwam naar daar met gedacht van, er gaat weer een springkasteel.
1: Zeg, maar dat zijn dan nog maar de kleuterfeestjes. Hè. Wacht totdat hij 12 wordt. Dan verwachten die totaal andere feestjes.
0: Waarschijnlijk.
1: Want ik moet nog iets organiseren voor Loes en een 12e verjaardag, dat is dan zo met de vrienden dat je dan feestjes moet geven. En dan vragen die ofwel om te gaan karten of naar zo'n grote speelhal met van die arcade spelletjes of naar een subtropisch zwembad. Dan weet je wel waarvoor dat je werkt.
0: Ja, ik wil net zeggen, dat kost dan wel wat. Goed, maar daar zitten we nog niet. Het is momenteel nog de laatste week van de zomervakantie. Merci, zal ik doen. En daar willen we extra van profiteren samen met jou. Zo meteen gaan we battlen. En de Café Clash die gaat deze week elke dag tussen 2 artiesten die een eigen drankje op de markt hebben gebracht. En zo zijn er wel wat. Vandaag vliegen we voluit in een gin. Eerst Calvin Harris en Rag & Bone Man.

0: Café Clash.
1: Een nieuwe week, een nieuw thema in de Café Clash. De allerlaatste week van de zomervakantie. Dat de tijd vliegt per dikke. Ze moeten ervan profiteren, dat dachten we vooral.
2: Daarom deze week een battle met artiesten die een eigen drankje op de markt hebben gebracht. En vandaag twee artiesten met een eigen gin, zoals de man achter Lost Frequencies. Felix de Laat, die weet hoe je een dansplaat maakt, maar ook hoe je een goede gin stookt. Zijn biologische gin Ocus is internationaal al een paar keren in de prijzen gevallen. Daar is een heel kruidige gin perfect voor een gin tonicsje op het terras.
1: Of je trakteert jezelf op een Kiss Cold Gin New York style. Een gin die de rockers van Kiss op de markt hebben gebracht als eerbetoon aan hun thuisstad. Ideaal als je van jeneverbes en citroen houdt. Lost Frequencies of Kiss, Team Lenke of Team Sean. Jij kiest door nu een berichtje te sturen in de app.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: Ben jij een ochtendmens?
9: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
8: een vette schijf.
9: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
8: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
8: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Clash.
1: De zomer die zit er bijna op, maar we kunnen al uitkijken naar de zomer van 2027. Want Rock Werchter heeft nu al een eerste headliner gelost.
2: Ja,
1: dat hoor je straks rond 3:30 in het muziek- en showbiz-nieuws.
2: Maar eerst gaan we dus battlen in de Café Clash. Deze week artiesten met een eigen drankje. Vandaag zitten we met z'n allen aan de gin met Lost Frequencies in Team Lenke versus Kiss. Dan moest je voor Team Sean gestemd hebben. En Lenke, ik zie aan uw gezicht dat het u niet zint.
1: Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen, maar ik zal het zo formuleren. De battle is niet gegaan zoals ik verwacht had. Nee. Sean.
2: Redelijk veel Team Sean berichtjes in de app. Waarvoor bedankt. Ja, een overduidelijke winnaar, mogen we dan wel zeggen.
1: Ja, dat moet ik ook toegeven, ja.
2: Waar we onder andere ook Koenraad Baes een enorm plezier mee gaan doen met die Kiss. Want hij stuurt Team Sean. Ik ben al Kiss-fan sinds mijn 9 jaar. Dan ben ik wel benieuwd als 9-jarige hoe jij ooit aan die band verslingerd bent geraakt. Koen, laat anders maar eens weten. Ondertussen start ik I Was Made For Loving You al in 1-0 voor Team Sean deze week.

0: nostalgie, muziek en showbusiness.
1: De deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival hangt opnieuw aan een zijden draadje. De Nederlandse omroep Avrotros heeft laten weten dat ze volgend jaar niet zullen afreizen naar Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet langer neutraal, zolang deelnemende landen zoals Israël in een militair conflict verwikkeld zijn. Het is nog niet 100% zeker dat Nederland helemaal wegblijft, want de overkoepelende NPO kan eventueel nog een andere omroep naar voren schuiven. Dit fragmentje van Zara Larsson op Pukkelpop gaat momenteel de wereld rond. De 28-jarige Zweedse popster werd aan het begin van haar show de lucht ingetild door haar dansers. En het publiek dacht, dat kunnen wij ook. Tientallen festivalgangers staken elkaar in de lucht om haar stunt na te doen. En Larsson die vond het zo geweldig dat hij de slappe lach kreeg en haar hit Midnight Sun bijna niet meer uitgezongen kreeg tussen dat giechelen door. De beelden zijn intussen miljoenen keren bekeken op TikTok. En terwijl Pukkelpop net gedaan is, maakt dat andere grote festival Rock Werchter al een naam bekend voor volgend jaar. Tame Impala mag op zondag 4 juli 2027 het festival afsluiten. Het is het project van Kevin Parker. Hij stond eerder dit jaar al in een uitverkochte Afasdome. Rock Werchter 27 vindt plaats van 1 tot en met 4 juli.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Ines Bongaerts heeft hier nog een leuk berichtje doorgestuurd.
2: Ja,
1: ik heb zaterdag heel de middag geknutseld voor ons vierde kleinkindje dat op komst is. Normaal voor half oktober en het zal een meisje worden, zegt ze.
2: Maar ze heeft echt zelf hard aan het werk geweest. Zo'n klerenhangertje met dan ook bodykes er al aan en kousjes en zelfgemaakte knuffeltjes. Mooi, Ines, ja. Amai.
1: Kijk, en Joke die reageert ook nog op de verjaardag van May. Ze zegt, May 2, zit ze dan al in de Terrible 2-fase, Sean.
2: Oh, Joke, amai nog niet. Daar heb ik straks nog een goed verhaal over op die Terrible 2's. Na Dr. Alban en Marvin Gaye.
3: Zo sta je op.
4: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
4: Bij ons nog altijd James Cook natuurlijk. Alles nog oké?
5: Ja. Ik zeg het met mijn en Dorian. En we zijn gisteren aan slapen. En na zo'n kwartiertje wordt hij terug wakker. En hij zegt, kijk, ik kom er zot van. En van die nieuwe hond. Want ik heb nog geen oog dicht gedaan. Maar liefje, we zijn nog maar een kwartier aan het slapen.
4: Dus
5: alles oké met mij. Maar met mijn en Dorian niet. Want die heeft echt geen tijdsbesef niet meer.
3: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil,
9: meneer? Oh, sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee,

0: Club.
1: Ja, Meike, die is 2 geworden. Vrijdag gisteren was het groot feest bij jou thuis. Ja, en Joke die vroeger al in de app of dat ze dan nu ook officieel in de Terrible 2 zit. Dat je dat al hebt gemerkt. Want dat is een ding, hè. Ik ben 2 en ik zeg nee. Mm-hmm. Dat is die heerlijke leeftijd.
2: Ja, de afgelopen weekend was nog prijs. Toen we dus zaterdag naar de winkel wilden om wat drinken en snacks te gaan halen voor haar verjaardag zondag. Eerst wilden ze niet mee naar de winkel. We mochten ze niet aankleden. Ik zei, je kunt toch niet in hun bloot of in hun pamper. Meisje. Uiteindelijk hebben ze dan kunnen overhalen door dat ze haar zak met ballonnen mocht meenemen naar de winkel. Want die wilden ze niet loslaten. Ik zeg oké, en we hebben haar dan ook wel aangekleed.
1: Omkopen,
2: uiteraard.
1: Ja.
2: Omkopen, zo doe je dat dan. Of het gevoel geven dat ze keuze hebben, ja. Heb ik al ergens vaak gelezen. En dan kwamen we aan in de supermarkt, wilden ze niet in de kar. Dus namen ze een kinderkarretje, begon ze 1 voor 1 haar ballonnetjes daarin te leggen. Maar een kar, ja, dat heeft geen solide basis. Dat viel er allemaal door, die gaatjes. Liep ik heel die supermarkt ballonnetjes op te rapen. Toen wilden ze een stukje banaan, eisen, een banaan. Dat was plots aardbeien die ze moest hebben. Want ze pakte zo'n een zak van die bevroren aardbeien uit de frigo. Aardbeien. Ik zei, ja, maar dat kun je nu niet opeten, meisje. Ik wil aardbeien. Dus ik ging naar de rayon voor de verse aardbeien. Hier was ik die in 2 aan bijten voor haar. Ondertussen Maite wat dingen in de kar aan het gooien. Dan kwamen we bij de chips. Was Scott natuurlijk ook te klein. Want moest ze die bepaalde zak hebben, die moest ook meteen open. Om een jipje te eten, zoals ze dat noemt. En toen denken we, hebben we alles? Ja, we verlaten de winkel. Staat er zo'n heel klein busje waar je 2 euro in steekt om er vanaf te zijn, om eens mee te rijden. Ging ze daarin zitten, ik moest erbij zitten en dan wilden ze er niet meer uit. Dus ik heb die dan wenend moeten uit dat busje trekken en naar de auto dragen, zo walk of shame. En ik reis de kleine naar buiten.
1: My god, dat klinkt als een heerlijk tripje winkelen. Oh, ja. Hey, maar ik heb dat met mijn 3 kinderen ook meegemaakt. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. We moeten er allemaal door, die walk of shame.
2: Ja, oké. Okay. Als jij ook van die ervaringen hebt, beste cafévrienden, caféganger, laat het gerust weten. Maar dan moet ik het wel zeggen, hè, want het is wel een superlief kind. Als je dan in de auto stapt, ik heb het dan gefilmd, dan begon ze te zingen en dat klinkt dan zo. Zingt zij melk, zo. En dan zit ze te zingen. Ja, en dan zeg je van, oké, kind, ja. Ik doe alles voor jou. Ja, natuurlijk.
1: En het is vergeven.
2: Ik ben een softie, als papa.

0: Bon Jovi and Bed of Roses.
1: Vanessa, die heeft hier nog gereageerd in de app op uw trip naar de Jumbo met Meike. Ja. Je hebt dat totaal verkeerd aangepakt, want ze zegt, en zo krijg je dus verwende kindjes.
0: Ja, Vanessa, ondertussen ons lijn, ik dacht, ja, een hulplijn, ik kan het wel gebruiken. Geef me dan eens een gouden tip, Vanessa, wat moet ik dan doen als jonge vader?
2: Oh, het is eigenlijk heel simpel, Sjaan. Nee is nee en ja is ja. Kindjes moeten heel duidelijk weten waar wel en niet kan.
0: Ja, en dat moet ik zelf ook dan soms als vader weten hoe ik het wel en niet moet aanpakken. Ik ga wat strenger zijn, Vanessa. Dat is bij deze...
2: Dat is soms een beetje... Uw hart breekt dan soms, maar ja...
0: Ja. Ah, wel, maar
2: anders krijgen verwende kindjes.
0: Ik beloof het, en dat willen we niet. Dus ik beloof het bij deze plechtig op Nationale Radio. Ik ga een wat strengere papa zijn. Voilà. Merci, Vanessa.
2: Super. Dus graag gedaan.
3: In Chance Muziekcafé. I'm a model, you know what I mean.
0: And I do my little turn on the cat. Right Said Fred met I'm Too Sexy. En een strengere versie van mezelf. Wat vind ik er?
4: Het schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh,
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is? Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
11: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
10: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
11: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
13: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Op Play.
0: Goedemiddag, het is 3:45, het nieuws met Fraukje Kaljon. En Natuurpunt heeft actie gevoerd tegen de Vlaamse regering.
14: Ja, Natuurpunt roept onze Vlaamse regering op een ambitieuzer natuurbeleid op te stellen. Want onze natuur is te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat natuur meer ruimte krijgt, zegt Matthias Bruinhoogen.
15: De natuur is heel belangrijk, niet alleen voor de planten en de dieren die daarin leven. Maar het gaat ook over mensen, het gaat over onze gezondheid, het gaat over onze welvaart. We weten uit onderzoek dat elke euro die we investeren in natuurherstel 8 tot 51 euro oplevert. En dat rendement, dat zit dan precies in het beschermen tegen wateroverlast. Dat is het overbruggen van droge periodes. Dat beschermt ons tegen het hitte-effect tijdens een hete zomer.
14: Omgevingsminister Broens moet volgende week al een plan voor het natuurherstel voorleggen aan de Europese Commissie. In Congo raakten afgelopen week 6 hulpverleners van het Rode Kruis gewond bij verschillende aanvallen. De hulporganisatie trekt aan de alarmbel nu het geweld toeneemt. Sinds de uitbraak van het ebolavirus precies 100 dagen geleden werden al 11 vrijwilligers aangevallen. Gewapende groepen vernielen medische apparatuur en verschillende ziekenwagens raakten beschadigd. En ook de lokale bevolking is boos over de strenge regels rond het begraven van ebola-slachtoffers. En Zweden richt een commissie op om de veiligheid op scholen te verbeteren. Die commissie komt enkele dagen na een dodelijke aanval op een middelbare school. Een jongen van 18 drong de school binnen met een zwaard. Hij doodde een meisje van 17. 3 andere mensen raakten gewond. De politie kon hem oppakken. Zijn motief is nog onduidelijk. En ook vorig jaar was er al een dodelijke aanval op een school in Zweden. Toen vielen 11 doden bij een schietpartij.
3: Nostalgie weer.
14: Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tot 23 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het wel droog en zonnig, maximaal tot 23 graden. Woensdag wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.
4: We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
16: Sean en Lenke.
4: For my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Sweet Dreams, dat is nog iets te vroeg voor Eurythmics.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: Ah, en die komt weer net op tijd, want in de Nostalgie Muziekcapsule gaan we op zoek naar de allerbeste platen aller tijden. Gewoonweg welke platen jij wil meegeven aan je kinderen en je kleinkinderen.
2: Ja, en het was groot nieuws. Een Chinese robot heeft de 100 meter afgelegd in een recordtijd van 9,32 seconden. En daarmee heeft dus die robot het wereldrecord van Usain Bolt verbroken. Want dat stond op 9,58 seconden.
0: Waar en mensen dat... zich toch mee bezig.
2: Ja, echt. Maar dat nieuws, dat brengt ons... Ah. Nu komt het bij de letter R, de R... van robot. Vandaag zoeken we dus de beste platen ooit met de letter R.
0: En daar hebben we jou bij nodig. We gaan rond 4:20 zal het zijn een plaat in de capsule stoppen met de letter R. Wat is jouw all-time favorite plaat met als eerste letter in de titel een R? Je mag het nu doorsturen in de Nostalgie-app.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: 20 over 4, dat is het moment waarop jij de plaat mag kiezen. We gaan de muziekcapsule aanvullen met een song die begint met de letter R van Robot. Zo, van die Chinese robot die sneller dan 100 meter loopt dan Usain Bolt. U weet het wel?
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
3: Ja, je hebt ui gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
3: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
2: Maar nee. Dat telt toch niet?
4: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
6: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Het is zover, we gaan een plaat lanceren voor de komende generaties bewaren in onze muziekcapsule. We zochten een song die begint met de letter R van robot, naar aanleiding van die Chinese robot die sneller de 100 meter liep dan Usain Bolt. Van Hamme, Sébastien, die stuurde al een berichtje over die robot. Ja, kijk, als je in het leven niet op tijd op de rem gaat staan, dan val je op je smikkel. Ik heb het over die robot, zei hij.
2: Dat is wel een feit. Alain Polvliet die stuurde dan wel degelijk een suggestie door voor een song met een R. Die dacht aan Falco. Ja, Amadeus toch niet met een A, met een R, denk ik. Maar Rock Me Amadeus natuurlijk wel. Glenn Loots die zou gaan voor Bryan Adams. En Run To You, ook zeer goed gemikt in de categorie van hits, nostalgie, die met een R beginnen. Maar we gaan voor de suggestie van Sandra.
3: We are go for launch.
2: Sandra Koreman, merci voor jouw worp. Relight My Fire van Dan Hartman in de muziekcapsule vanaf nu.
4: We have a liftoff.

0: Spandau Ballet. De bassist Martin, die is samen met zijn zoon Roman begonnen aan een roadtrip doorheen Ierland. En je kan die avonturen ook volgen op Channel 4. Dat is een Engelse zender, maar misschien met wat VPN-trucjes en zo kan je het wel zien, mocht het je interesseren. Gold hoorde je en straks nog goud in je speakers van 5 en INXS.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Ah, oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Oh, sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
7: Sean's Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.

0: Muziekcafé.
1: Bukkelpop zit erop, de uittocht ondertussen ook. En Pascal die heeft een foto doorgestuurd in de app van Op de Vlieger met een van de artiesten op Pukkelpop dit weekend.
2: Schoon hè, schrijf erbij. Ik had gisteren het genoegen om, hou je vast, Natasha Bedingfield op mijn vlucht te zien naar New York. Zo'n lieve, toffe vrouw. Pascal, het is eraan te zien. Jullie staan ook lekker dicht bij elkaar. Het leek daar heel gezellig.
1: Ja, dat heeft hij goed geregeld, Pascal. Maar Natasha Bedingfield heeft ook echt voor een van de hoogtepunten gezorgd daar op Pukkelpop. Het ultieme amazing moment van deze editie was bij Natasha Bedingfield toen ze haar monsterhit Unwritten zong.
2: Ja, en waarom? Ze heeft zelfs het gsm-verkeer bijna stilgelegd. Iedereen wilde dat moment vastleggen op video, waardoor het netwerk overbelast was. Pure nostalgie.

0: En terwijl we aan het meeklappen zijn met Lionel Richie, toch al even vooruitblikken. Hier in ons caféken na 5 uur kan je hier nog je avondeten winnen. Als je niet veel zin hebt om te koken of geen inspiratie hebt, is dat ideaal.
1: En we hebben ook nog een Tournee General Mix om mee te trakteren straks. En Veronique en Sander, die trakteren ook. Hè. Elke ochtend op tickets naar Disneyland, die kan je winnen in de quiz van je leven. Elke ochtend om 8:15.
2: Sean's Muziekcafé.

0: Strax, in Chance Muziek Café.
1: Where's the Love? Geschreven door de Hanson Broers. Samen met Mark Hudson trouwens. Die in de jaren 70 dan weer goed bezig was met zijn broers, de Hudson Brothers. Dus voilà, van de Hudson Brothers naar de Hanson Brothers.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 5. Het nieuws met Fraukje Kaljon. En er is een grote politieoperatie aan de gang in Onij.
3: Ja, in de provincie Namen is het lichaam van een kind gevonden. Volgens Waalse media werd het kindje gevonden in de buurt van het lokale voetbalveld en gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween samen met zijn papa. De auto van de man werd later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het parket wil voorlopig niets bevestigen en kan enkel zeggen dat de politie massaal ter plaatse is. De eerste schooldag in Wallonië verliep onder veel spanning door de besparingen in het onderwijs. In minstens 1 school werd er al gestaakt en de vakbonden kondigen een grote actie aan op 10 september. Onder meer omdat sommige leerkrachten extra uren moeten lesgeven voor hetzelfde loon. De Franse onderwijsminister probeert de gemoederen nu te bedaren. Aan de omroep RTBF zei ze dat het zwaarste achter de rug is en dat er geen nieuwe besparingen komen. De minister beloofde ook dat de regering opnieuw zal investeren in het onderwijs. Het parket seponeert het onderzoek naar het pro-Palestijns geweld bij de ontruiming van de UGent van het UGent-gebouw eind mei. De politie werd toen ingezet om de Palestijnse actievoerders uit het gebouw te zetten, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. 1 politieagent raakte zwaar gewond. Er waren ook 2 verdachten, maar er is te weinig bewijs dat ze verantwoordelijk zijn voor de verwondingen. Er loopt wel nog een onderzoek naar vandalisme en beschadigingen in het UGent-gebouw. En de Oekraïnse president Zelensky roept de wereldleiders op om Rusland tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat is niet toevallig vandaag. Oekraïne viert de 35e verjaardag van de Oekraïnse onafhankelijkheid. En vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Onder meer de Britse premier Burnham beloofde al dat hij Oekraïne blijft steunen.
0: Nostalgie weer.
3: Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met minima tot 14 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het droog en zonnig met maxima tot 23 graden. Woensdag wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
4: Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Ringetingeting, straks rond 20:05 trakteren we hier nog met een dagschotel. Dat is €50 om aan je avondeten te spenderen. Maar eerst een Tournee Generaal natuurlijk.
2: Iets over vijf, dat is ook het moment waarop we jou hier elke dag trakteren op een Tournee Generaal mix. En daarvoor krijgen we altijd versterking van de man die je ook elke avond hoort hier bij Nostalgie tussen 6 en 7 in Top 3000 Heroes. Dag Tony.
3: Dag Linke, dag Sean. Ja, we gaan vlammen hè, in Tournee Generaal. Vandaag zitten er een paar hits in die helemaal niet als wereldhit werden gezien, toch niet in het begin. Like a Virgin bijvoorbeeld, Nile Rodgers hoorde dit en vond het gewoon maar niks. Tot hij merkte dat hij het zelf niet meer uit zijn hoofd kreeg. Dan How Will I Know, eerst aangeboden aan Janet Jackson. Ze vond hem ook niet goed genoeg, liet hem liggen. Maar dan kwam Whitney en maakte er een wereldhit van. En dan ook nog Sing It Back van Moloko. De originele versie wilde niemand, tot de Duitse DJ Boris Lugosch hem onder handen kreeg. En die maakte er een dansvloerhit van. Levensles van vandaag, als iemand zegt dat wordt niks, misschien toch nog heel even doorduwen.
2: Voilà, dat is gesproken. Laat maar komen, wij geven een...
0: Tournee Generaal!

0: Prins. Heel blij gemaakt. Lenke en Sean, goed bezig voor een mottige maandag. Een mottige maandag. Och, arme Juliane.
1: Mottige groetjes terug dan. En zo dadelijk dus kan jij je avondeten hier winnen. Jouw avonddis, jouw diner. Gewoon even blijven luisteren naar je radio. Want London Beat en Midnight Oil komen er sowieso ook nog aan.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé.

0: Middagschotel.
1: Het is 25 over 5, dat is zo het moment waarop wij in dit nieuwe seizoen één iemand trakteren op een dagschotel. Dus als je nog geen avondeten hebt voor vanavond, dan moet je nu even extra goed opletten, want misschien dat wij dat wel voor jou kunnen fixen. We gaan je zo meteen drie fragmenten uit songs laten horen waar een link tussen zit.
2: Een link, dat kan in de uitvoerder zitten, in de titel of in de boodschap van het nummer zelf ook. Je mag je gok doorsturen in de Nostalgie-app, vergeet dat vooral niet te doen. En daar is ons nog één vraag voor we gaan luisteren. Wat staat er vandaag op het menu?
3: Radio 2.

0: En wij zijn op zoek naar een link. Eén woord waarmee jij binnen enkele minuten je avondeten kan winnen.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
0: We zullen het nog één keer laten horen nu. De korte versie. Goed opletten, hier komt-ie.

0: Wat is de link tussen deze drie nostalgie-hits? Eén woord, laat maar weten in de app.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Sean's Muziekcafé.
8: Sean en Lenke.

0: dagschotel.
1: 20 voor 6, dan trakteren wij één iemand op een dagschotel. We lieten daarnet 3 fragmentjes horen uit jouw heel bekende nostalgieklassiekers. En het was aan jou om de link of het thema tussen de songs te vinden.
2: Goedemiddag, ondertussen al bijna avond, Ilse Nijrink.
3: Goedemiddag.
2: Helemaal. Half 6 is het, maandagavond. De kookpotten staan al op het vuur bij jou. Denk ik, of is het nog in de wagen of zo?
3: Ik zit nu in de wagen, maar mijn wederhelft is momenteel aan het kopen.
2: Oh, mooi. Wat schaft de pot?
3: Ja, het is misschien contradictorisch met het mooi weer, maar bij ons is het vanavond echt de winterkost. Met de bloemkool in de kaassoos.
2: Oeh, lekker wel.
1: Ja, lekker.
3: We hadden het echt wel een beetje gehad met de salades.
2: Met de zomerse saladekes, ja, oké. Okay. Ja. Terug een beetje hartig voedsel dat goed op de maag ligt. Ilse, veel belangrijker, we zochten de link tussen deze 3 platen. Laten we even overlopen wat we hoorden. Jij zegt het met me. Ja, wat is dit?
3: Dat is Robert Palmer met Bad Case of Loving You.
2: Ja, ook wel gekend als Dr. Dr. Deze track dan? Zeg maar, Rielse.
3: Dat zijn de BJ's met Staying Alive. Stay want ik dacht dat dat ook gebruikt wordt voor hartmassage toe te passen.
2: Dat is waar. En ook 10.000 luchtballonnen van K3's voor de jongere generatie die de BJ's niet meer kennen. Maar goed, derde en laatste nummer.
3: Dat is Dr. Alban.
2: Met Sing
3: Halleluja.
2: Halleluja,
3: dat Sing Halleluja,
2: klopt.
3: Inderdaad. Ja.
2: En dan zijn we er. Wat was de link?
3: Dokter.
2: Yep.
1: Ja, Ilse, zo simpel kan het zijn. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van 50 euro. Smakelijk met die bloemkool. Ik heb er eigenlijk ook wel zin in. En ook smakelijk met de dagschotel. Een van de komende dagen dan.
3: Dankjewel.
2: Goed,
3: dan
2: nu weer de helft.

0: Het weer met Erwin.
1: Laatste week zomervakantie en het is terrasjes weer. Dat is ideaal, denk ik, Erwin Franks.
2: Hey, goedenavond.
3: Yo.
2: Ja, bijna de perfecte avond hè, voor een terrasje. Blijft in elk geval droog met zon bij ongeveer 20 graden. Komt geleidelijk wel meer bewolking opzetten. Die wolken zijn nu zelfs tot het Brusselse genaderd, maar zonder veel erg. Ja, en dan morgen, dat wordt toch een ander verhaal. Het begint nogthans goed met zon, wolken, het is droog. Maar vanuit Frankrijk komt regen opzetten en die regen bereikt al snel ons land bij ja, toch nog aangename temperaturen morgen, 22 graden. En dan, ja, dan is de trein vertrokken voor enkele wisselvallige dagen. Met naast de zon en wolken altijd kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. Vooral donderdag gelijken de buien behoorlijk intens. Met kans op veel regen op korte tijd, wateroverlasten, dus zware windstoten. Ook hagel is mogelijk, maar wel warm weer. Zomers warm zelfs, donderdag in de buurt van 26 graden.
4: Oké, maar dat terrasje, dat gaan we dan toch best vanavond doen.
3: Schollekes.
4: Merci voor de update, Erwin. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander. Ciao.
2: Tot morgen. Ciao.
0: Nostalgie.

0: Maria McKee en Show Me Heaven.
1: Tony Talboom die heeft zometeen in Top 3000 Heroes weer een paar straffe verhalen bij. Over Vanilla Ice bijvoorbeeld.
0: Ja, want die wereldhit, Ice Ice Baby. Iedereen weet natuurlijk dat Vanilla Ice de mosterd gaan halen is bij Under Pressure. Van Queen en David Bowie. En toch probeerde die man... probeerde iedereen wijs te maken dat zijn nummer totaal anders klonk. Het was bijna gênant. Maar Tony vertelt je de ins en outs zo dadelijk in Top 3000 Heroes. Van ons krijg je nog Celebration van Kool & The Gang. Om deze, wat zijn we, mottige maandag nog net iets beter te maken.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Lenen bij Leeman.
8: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
9: Ja, wacht dan even, Susie.
8: Oeh, wacht even.
9: Nog een minuutje.
8: En wat is er dan?
9: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
8: Moe Harry toch.
10: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
12: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
14: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
15: Nostalgie. Een goede avond, het is 6:02. Ik ben Vrouwtje Kaljon. In Noné, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Volgens Waalse media lag het lichaam vlakbij een lokaal voetbalveld en gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween samen met zijn papa. De auto van de man werd later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. De familie van de kleuter is ter plaatse, maar kreeg voorlopig nog niet te horen of het effectief om de jongen gaat. Het parket bevestigt enkel dat de politie massaal ter plaatse is. Dove en slechthorende kinderen zullen nog geen les kunnen krijgen in het gewone basisonderwijs. Twee scholen werkten sinds vorig jaar aan tweetalige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Ze kregen te weinig middelen en ondersteuning, zegt directeur Iris van Pachtenbeke van basisschool Sint-Joris.
16: Wij vinden momenteel niet de juiste mensen, waardoor wij de continuïteit moeilijk kunnen garanderen. Een van de zaken in het decreet zegt dat als we een dove leerkracht engageren op school, dat de tolkuren van de kinderen teruggebracht wordt naar 20%. Als je dan even geen dove leerkracht hebt, dan hebben de kinderen wellicht geen tolk.
15: Dove en slechthorende kinderen krijgen nu enkel les in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met een tolk. De Oekraïense president Zelensky roept de wereldleiders op om Rusland tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat is niet toevallig vandaag, want Oekraïne viert de 35e verjaardag van de Oekraïense onafhankelijkheid. En vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Onder meer de Britse premier Burnham beloofde al dat hij Oekraïne blijft steunen. En geen winnaar van de derde rit in de Ronde van Spanje. De koers is stilgelegd op 16 kilometer van de finish. Komt door grote hagelbollen. De Sloveen Tadej Pogačar gebaarde de andere renners dat het te gevaarlijk was om verder te rijden. En dat ze moesten schuilen. Volgens de wedstrijdjury is het onmogelijk om de koers nog uit te rijden. De wegen liggen spekglad.
13: Nostalgie weer.
15: Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met minima tot 14 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het wel droog en zonnig. Maxima tot 23 graden. En woensdag wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are 80s and 90s heroes.
17: Tony Talbom.
1: Ja, kan het nog zotter. Een Britse dance act opende in 92 live op televisie het vuur met een machinegeweer richting publiek wie deze stunt uithaalde. En vooral hoe dat afliep, kom je zo te weten na Nathalie Imbruglia.

0: Straks in de Nostalgie-playlist die heerlijke powerballad van Europe. Je hoort hem bijna nergens meer, maar hier bij Nostalgie natuurlijk wel.
1: 80s en 90s heroes.
0: En dan gaan we eerst terug naar 1992. De elektronische band The KLF is de best verkopende act ter wereld en mag de prestigieuze Brit Awards openen. Maar The KLF haat de commerciële muziekindustrie. Ze nodigen de hardcore punkband Extreme Noise Terror uit en bouwen hun dancehit om tot een muur van lawaai. Halverwege wil de zanger Emmers echt schapenbloed over de sterren in het publiek gooien. Maar dat wordt op het nippertje verboden. Plan B dan maar. De frontman die pakt een zwaar automatisch machinegeweer en schiet live op televisie met losse flodders het verbijsterde publiek in. Maar dan na de show dumpen ze een echt doodschaap bij de ingang van de VIP afterparty met een briefje eraan. Ik stierf voor jullie. Smakelijk eten. Ja, diezelfde avond vernietigden ze hun complete muziekcatalogus en stopten ze definitief de meest destructieve exit ooit. De KLF.

0: Straks het verhaal van een wereldwijde nummer 1 hit die zijn eigen makers bijna failliet liet gaan. Komt eraan in 80s en 90s Heroes, na Nina en Thea Sofeus.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Jij kent mij misschien als Axel Taslayer, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Taslayer. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
14: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
15: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: heerlijke piano-riedel van Ten Sharp. Die klinkt zo meteen door je speakers.
1: 80s en 90s heroes.
0: We gaan naar 1983. De Britse band New Order brengt de elektronische classic Blue Monday uit. Het nummer wordt een gigantische wereldhit en vliegt miljoenen keren over de toonbank. Maar backstage bij platenlabel Factory Records breekt het zweet uit. De legendarische hoesontwerper Peter Saville heeft de platenhoes ontworpen als floppy disk, compleet met ingewikkelde uitgesneden gaten. Prachtig, maar de productiekosten zijn astronomisch. Elk verkochte plaat kost het label meer om te maken dan de winkelprijs. Hoe meer platen New Order verkoopt, hoe groter hun verlies. Pas na honderdduizenden verkochte exemplaren grijpt de band uiteindelijk in om het ontwerp aan te passen. Maar de financiële schade is dan al enorm. Een wereldwijde nummer 1 hit die zijn eigen makers bijna failliet liet gaan. Ja, je zou van minder een Blue Monday gevoel krijgen.

0: Vanilla Ice, die met een ping Bowie en Queen om de tuin wilde leiden. Of dat gelukt is, dat hoor je straks. En Bronski Beat zit er ook nog bij.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh, man.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL.
8: Let's see you shine.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: James Cook, die was vanochtend te gast. Alle leuke momenten zie je op Instagram. Maar wie komt morgen ontbijten bij Veronique en Sander? Vanaf 6 uur ontdek je het in Sta op. En voor het zover is, heel de avond en nacht de dikste hits bij Nostalgie met onder meer Sting, Mika, Adele en ook Aha, die zijn erbij. Jawel.
1: 80s en 90s heroes.
0: En dan gaan we naar het begin van de jaren 90. De Amerikaanse rapper Vanilla Ice die scoort een gigantische wereldhit met Ice Ice Baby. Iedereen hoort meteen dat die iconische baslijn rechtstreeks is gepikt van Under Pressure van Queen en David Bowie. Wanneer journalisten hem hiermee confronteren, geeft de rapper een legendarisch en bloedserieus interview op televisie. Hij claimt namelijk dat de nummers totaal anders zijn omdat hij er een extra ping aan heeft toegevoegd. Het is nog altijd te zien op YouTube trouwens. Queen en Bowie die pikken die smoes natuurlijk niet en dreigen met een miljoenenrechtszaak. Vanilla Ice die moet uiteindelijk geschrokken inbinden en betaalt een gigantische afkoopsom en moet de Britse rocklegendes met terugwerkende kracht alle songschrijvers credits geven. Die ene arrogante ping veranderde zo in de duurste les uit zijn carrière.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de...
5: Goeienavond.
3: Waarbij je de dag wil verteren door te...
6: Dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
9: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
8: Maar dat telt toch niet?
9: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 1 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Slecht nieuws voor dove en slechthorende kinderen. Ze zullen nog geen les kunnen krijgen in het gewone basisonderwijs. Twee scholen werkten sinds vorig jaar aan 2-talige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Ze krijgen te weinig middelen en ondersteuning, zegt directeur Iris van Pachtenbeke van basisschool Sint-Joris.
11: Wij vinden momenteel niet de juiste mensen, waardoor wij de continuïteit moeilijk kunnen garanderen. Een van de zaken in het decreet zegt dat als we een dove leerkracht engageren op school, dat de tolkuren van de kinderen teruggebracht wordt naar 20%. Als je dan even geen dove leerkracht hebt, dan hebben de kinderen wellicht geen tolk.
10: Dove en slechthorende kinderen krijgen nu enkel les in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met een tolk. In Oost-Vlaanderen mag je opnieuw een vuurkorf of kampvuur aansteken. Ook vuurwerk afschieten mag weer als de steden of gemeenten het toelaten. De gouverneur heeft het algemeen verbod opgeheven omdat het al veel geregend heeft en ook de komende dagen wordt er veel regen voorspeld. Je blijft uiteraard best nog voorzichtig met open vuur in natuurgebieden. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, stoten door naar de halve finales op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Maar omdat Duitsland daarnet al kon winnen van Spanje met 4-1, is de halve finale voor onze Red Panthers al zeker. Maar het betekent niet dat de Panthers minder hun best zullen doen. Ze willen absoluut groepswinnaar worden, zodat ze de halve finale in eigen land in Waver kunnen spelen. De wedstrijd tegen Argentinië begint straks om 8:30. En geen winnaar van de derde ronde in de Ronde van Spanje. De koers is stilgelegd op 16 kilometer van de finish. Komt door grote hagelbollen. De Sloveen Tadej Pogačar gebaarde de andere renners dat het te gevaarlijk was om verder te rijden en dat ze moesten schuilen. Volgens de wedstrijdjury is het onmogelijk om de koers nog uit te rijden, want de wegen lagen spekglad.
12: Nostalgie weer.
10: Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met minima tot 14 graden. Morgen eerst is het nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het droog en zonnig met maxima tot 23 graden. Woensdag dan wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Bij ons nog altijd James Cook natuurlijk. Alles nog oké?
2: Ja, ja, ja. Ik zeg het met mijn en Dorian. En we zijn gisteren aan het slapen. En na zo'n kwartiertje wordt hij terug wakker. En hij zegt, kijk, hè, kom er zot van, hè, van die nieuwe hond. Want ik heb nog geen oog dicht gedaan. Zeg maar, liefje, we zijn nog maar een kwartier aan het slapen. Alles oké met mij, maar met mijn en Dorian niet. Want die heeft echt geen tijdsbesef niet meer.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
2: Oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
4: Schat, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
1: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Op dinsdag 1 september beleef je op Waregem-koersen de meest spectaculaire paardenraces van het jaar. Van de ING Grote Steeplechase van Vlaanderen tot de UAE President Cup. Mis deze afspraak niet. Tickets op waregemkoersen.be.
1: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de... waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
7: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Rond deze tijd geeft het parket van Namen meer uitleg over het gevonden lichaam in Onet. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk dat van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot, dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw, weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
1: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakte nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Iran zou een van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun 2 zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van de Hoek van de zelfvermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.